hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een zocht in een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

R, por qué? Para por ese.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Soa's. Ja, dan dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een Soa-checkie. Bestel je Soa-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja, toch? Beta.
1: Daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
2: Air Europa, you decide.
3: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
1: AirEuropa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.
4: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
6: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
9: Vanavond is het zover. Eén van de grootste Glory-avonden ooit. Glory 109. Live vanuit de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight-kampioen Chico Kwasi staat tegenover Theodor Hiestedov in een epische trilogie. Ook kickbokslegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. Ga naar kijk.nl.
10: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
11: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: virus dat door muggen kan worden overgedragen. En dat klinkt natuurlijk best heftig. Hoe komt zo'n virus ineens in Nederland terecht? Moeten we ons zorgen maken? En wat kunnen we zelf doen? We hebben insectendeskundige Bart aan de lijn. Bart, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat is het West-Nijl-virus eigenlijk?
1: Ja, het West-Nijl-virus is een virus dat afkomstig is, zoals het eigenlijk al zegt, ten westen van de Nijl. In dit geval in Oeganda, waar het in 1937 voor het eerst gevonden is bij een persoon. Dus heel lang geleden al. En dat virus, dat zit niet alleen in mensen, dat zit ook in vogels. En met vogels kan dat virus zich dus over grotere afstanden gaan bewegen. En dat virus dat is ergens terechtgekomen in Zuid-Europa, zo'n beetje eind vorige eeuw, begin deze eeuw. En vanuit daar is het zich verder aan het uitbreiden en nu dus ook in Nederland.
0: En dat is dus voornamelijk via vogels dan steeds dichter deze kant op gekomen?
1: Ja, dus de vogels die brengen het virus mee. Die worden gebeten door onze gewone Nederlandse huistuin- en keukenmuggen. Mm. Die in staat zijn om dat virus over te dragen. Dus die pakken het op als ze bloed nemen van een vogel. En normaal geven ze het daarna weer door aan andere vogels. En af en toe, dan zijn die ook in de slaapkamer te vinden, die muggen. En dan bijten ze jou. En dan kunnen ze dus het West-Nijl-virus aan mensen ook overdragen.
0: Ja, het klinkt heftig, het West-Nijl-virus. Er is iemand aan overleden. Hoe gevaarlijk is het echt?
1: Het is zo dat de meeste mensen, dan praten we over 4 van de 5, die merken nauwelijks iets van een infectie. Dus die kunnen zich een beetje lamlendig voelen voor een paar dagen, maar dan heb je het ook gehad. Mm. Het is slechts een heel klein deel, dus van die 20% van mensen die wel ziek worden, die krijgen met name griepachtige verschijnselen. En dan van die 20% is er maar een heel klein deel wat dan een zogenaamde neuro-invasieve infectie krijgt, waarbij je dus moet denken aan verlammingsverschijnselen, hersenvliesontsteking, hersenontsteking. En dan kan het dus gevaarlijk worden. En in een heel klein geval van die gevallen... Dan kunnen mensen ook komen te overlijden, zoals dus nu gebeurd is.
0: Mijn hemel. Maar is er ook iets wat we hier aan kunnen doen? Ik bedoel, we weten dat het er is. We weten dat het via muggen overdraagbaar is nu inmiddels. Wat kunnen we hier tegen doen?
1: Ja, eigenlijk wat er nu moet gebeuren, zo snel mogelijk, is dat we proberen te achterhalen. Want we hebben 3 gevallen gehad in Nederland, waarvan dus 1 persoon helaas is overleden. Maar we moeten zo snel mogelijk achterhalen waar die 3 mensen geweest zijn in de periode dat het virus zich incubeerde. Hè. Dus incubeerde in die personen voordat ze ziek werden. Als die mensen dan, we weten waar die mensen verbleven op dat moment waar ze gebeten zijn, dan moet je dus heel intensief gaan monitoren in die plekken. Vogels zowel als muggen. En als je op een gegeven moment brandhaarden kunt vinden van waar het virus circuleert, dus zeker wanneer die zich in de buurt bevinden van plekken waar veel oudere mensen wonen, denk aan verpleeghuizen, seniorencomplexen, ziekenhuizen ook, dan moet je daar heel intensief muggen gaan bestrijden, want we hebben geen vaccin en we hebben ook geen specifieke medicatie voor dit virus.
0: En Bart, kunnen we thuis iets doen?
1: Nou ja, thuis, wat je thuis moet doen is, je moet vooral zorgen dat je zo min mogelijk kans geeft aan muggen om zich voor te planten. Hmm. Dus ruim rondom het huis, alle stilstaande water op waar broedplaatsen kunnen zijn voor die muggen. Zorg dat de dakgoot goed afwatert. Zorg dat je een hor voor het raam plaatst. Een hor is een prima investering. Daar heb je vaak jarenlang plezier van. Hang een klamboe over je bed als je last hebt van muggen 's nachts. En dan voor die ene keer dat je 's avonds buiten zit bij de barbecue, goed smeren. Niet alleen de onbedekte delen van het lichaam, maar alle onbedekte delen insmeren. Ja. Met een goed middel zoals DEET. En dan ben je voldoende beschermd.
0: Helder. Tot slot, moeten we ons echt zorgen maken of moeten we gewoon extra hard vechten tegen muggen thuis en dan komt het wel goed?
1: Extra hard vechten, dat is 1. En dat we ons zorgen moeten maken, helaas wel. West-Nijl is er en West-Nijl zal het blijven, helaas.
0: Je hoort het, extra goed dus opletten rondom je huis en op je eigen lichaam en nog harder vechten tegen muggen. Bart, dank je wel voor de uitleg.

0: met Bradley.
1: Mensen willen niet praten, je weet wat ze zeggen, om snitches get stitches, je weet toch? Dus dan misschien daarom, en mensen willen ook niet als snitch gezien worden in de hoed, je weet toch?
2: De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, zegt dat er in Amsterdam-Zuidoost een zwijgcultuur heerst. Volgens haar stappen mensen na ernstige incidenten vaak niet naar voren met informatie. Maar wat vindt Zuidoost hier zelf van? Ervaren de mensen dat ook? Ik checkte dat bij de bewoners. De burgemeester zei dat er een zwijgcultuur hangt in Amsterdam-Zuidoost, omdat na incidenten mensen eigenlijk nooit praten. Wat vind je daarvan?
1: Ja, het ligt eraan wat er gebeurt, snap je? Want soms gebeuren er dingen waar er niet over gepraat kan worden. Want misschien wil diegene het zelf oplossen, weet je, dan hebben ze politie niet nodig en zo. Dus het ligt eraan wat er gebeurt, je weet toch?
3: Nou, ik denk, of tenminste ik zelf, als het niet echt over mij gaat of over mijn familie, dan maakt het me niet echt per se uit. En ik denk dat het ook is bij andere mensen dat ze daar niet het erover willen hebben.
2: Denk je dat het misschien ook een beetje angst of wantrouwen is?
3: Ja, soms ook. Je wil niet gezien worden als een snitch natuurlijk. En dan ga je je eigen business minden natuurlijk.
2: Wat denkt u dat de belangrijkste reden is dat mensen eigenlijk niet naar voren stappen na zo'n incident?
4: Nou, ik denk de meeste mensen die denken gewoon uit hun eigen veiligheid natuurlijk. Want ja, je kan eigenlijk iets aan de politie zeggen, maar op een gegeven moment, doordat je wat gezegd hebt, kan je jezelf in de problemen brengen. En dan staan ze niet achter jou daarna.
1: Mensen willen niet praten, je weet wat ze zeggen, om snitches get stitches, je weet toch? Dus dan misschien daarom, en mensen willen ook niet als snitch gezien worden in de hoed, ja. Je weet toch?
2: Want denk je dat ze bang zijn voor hun eigen veiligheid op het moment dat ze gaan praten?
1: Ja, ook dat nog, want bijvoorbeeld, toch als iemand wil, hoe zeg je dat? Dat die revenge, je weet toch? Wraak, je weet toch? Dat diegene weet, oh, oké, jij hebt gesnitcht, je weet toch? Dan gaat ze terugpakken op een of andere manier.
2: En wij staan hier op een pleintje en stel je voor, hier zou nu iets gewoon gebeuren. Zou je dan later denken van, hé, laat me even bellen om te zeggen wat ik heb gezien?
3: Hangt wel af van hoe erg de situatie is. Als het echt erg is, dan zou ik natuurlijk wel iets zeggen. Maar als het gewoon een kleine vechtpartij is, dan maakt het niet uit voor mij.
1: Nee man, zulke dingen ga ik niet politie bellen, je weet toch? Alleen als het bijvoorbeeld heel ernstig is, bijvoorbeeld iemand is gewond, weet je, met bloed en zo. Dan wel, maar gewoon een gevechtje, dan zou ik niet moeilijk doen.
4: Wat ik net zei, het hangt een beetje vanaf. Hoe de situatie zou kunnen zijn dat het niet voor jezelf eigenlijk in problemen brengt. En gezien dat ik hier met u sta en u heeft het ook gezien, dus dan kan je ook zelf eigenlijk dat doen.
5: Dan moet ik het maar doen.
2: Wat zou helpen om die drempel te verlagen? Dat mensen toch wel gewoon vaker iets gaan delen?
1: Ja, ik denk gewoon meer openheid, weet je? Ook voor de hoed. Dat mensen gewoon, ja, je kan politie gewoon helpen, je weet toch, maar misschien anoniem of zo, op zo'n manier denk ik.
3: Wat de gemeente kan doen, ik denk dat anonimiteit echt belangrijk is bij dit. Want ik weet wel, ik denk wel dat echt mensen bang kunnen zijn om iets te doen. Dus een manier vinden om het meer anoniem te maken.

0: een foto opgezocht van diarree op Google. En toen had ik het aan de conciërge laten zien, man. Toen zei ik, ja, ik had dit, daarom ben ik te laat.
1: Maar hoe lang was je dat te laat?
0: Ik denk 35 minuten, man.
2: Iedereen heeft wel zo'n vriend die altijd zegt, ik ben er over 5 minuten. Terwijl die op dat moment gewoon nog onder de douche staat. Maar wanneer wordt te laat komen nou disrespect? Is het 5 minuten, is het 10 minuten of is het een half uur? Precies met die vraag ging ik Rotterdam in. Ben jij meestal op tijd of ben je eentje die altijd te laat komt?
0: Zo, ik ben altijd te laat, man. Ik ben buitenlander, toch?
2: Ja, maar komt dat omdat je buitenlands bent?
0: Ik zeg het wel, ik zeg je eerlijk, het zit wel in mijn bloed, man.
3: Ja, heel eerlijk, vroeger toen ik jonger was, was ik wel degene die vaak te laat was. Maar nu probeer ik eigenlijk altijd wel op tijd te zijn en desnoods gewoon iets eerder. Want ik weet wel wat voor impact het heeft als je te laat bent, weet je.
4: Meestal wel te laat eigenlijk.
2: En waarom dan?
4: Ik weet niet. Ik vind het in mijn hoofd, zeg maar, voordat ik ga klaarmaken, heb ik hele goede tijdmanagement. Maar op het moment dat ik, zeg maar, uit de deur moet, dan weet ik al gewoon, dit ga ik niet redden.
2: Of hoeveel minuten is dan te laat komen? 5 of een half uur of een uur?
0: Ik reken altijd met kwartiertje speling, man. Eigenlijk als je binnen die kwartier komt, ik zeg eerlijk, dan ben je wel gewoon altijd op tijd. Je weet toch, die Surinaamse kwartiertje toch, neef?
2: Heb je vrienden die, zeg maar, ook vaak te laat komen? Of ben je, zeg maar, jij bent die guy, zeg maar?
0: Ik denk wel dat ik de trendsetter ben. En omdat ze al weten dat ik laat kom, komt iedereen te laat. Snap je?
2: Vind je het dan niet een beetje misschien disrespect naar hun tijd?
0: Nee, want ze weten dat toch? Het is al ingecalculeerd in de planning gewoon.
2: Als jouw matties laat komen, dan zou je dat ook niet erg vinden.
0: Nee, want niemand gaat later zijn dan ik.
3: Ja, kijk, als iemand 5 minuutjes later is, 10 minuutjes later, vind ik nog wel oké. Het is voor mij voornamelijk de communicatie. Als iemand het gewoon op tijd aangeeft van, joh, ik ga wat later zijn, kan je daar ook rekening mee houden. Maar als ik al op die plek waar we afgesproken zijn, en hij komt dan te laat zonder iets te zeggen, ja, dat irriteert me wel, man.
4: Ja, ik raak niet echt per se geïrriteerd als iemand te laat is. Ik denk meerdeels omdat ik zelf die bad habit ook heb. Maar misschien, wanneer ik me echt irriteer, is denk ik bij 2 uurtjes of zo. Ja, 2 uur is eigenlijk best wel lang, hoor. Dus ja, als advies zou ik zelf wel gewoon geven. Heb gewoon respect naar je vrienden en je partner. Wees gewoon op tijd. Zo worden hun ook wat gelukkiger in situaties. Dus is niet zoals ik.

0: met Bradley.
1: Ja, ik heb er dit jaar wel echt een beetje moeite mee. Ik weet niet. Ik denk dat ik gewoon heel erg een best wel lange periode lekker warm heb gehad in het buitenland. En dat ik hier kom gelijk hier in Den Haag echt super veel regen gelijk weer is. Ja, ik heb daar echt geen zin in. Nee.
2: De zomer zit er bijna op. De vakanties lopen af en de scholieren gaan weer naar school. En voor veel mensen betekent dat het normaal leven weer gaat beginnen. Maar hoe voelen we ons daar nou bij? Zijn we klaar om de zomer los te laten of willen we nog één keer die summer vibe vasthouden? Ik ging de straat op in Den Haag om dat uit te zoeken. De zomer is bijna voorbij, maar wat ga jij nou het meest missen?
1: Ik denk gewoon liggen onder de zon, op het strand. Ik kom net van vakantie en ik wil al gelijk weer terug, man, als ik dit weer hier zie.
3: Dus wat ik ga missen? Sowieso het mooie weer. Het was wel een beetje warm. Maar merk wel dat die zon, vooral in deze tijden, merk wel dat die zon veel positieve energie geeft. Ja, en sowieso de festivals, man. Festival season bijna voorbij. Nog één of twee. En dan is het weer wachten tot... Tot AD of volgend jaar weer.
4: Ik denk toch wel gewoon lekker rond kunnen lopen in mijn shirtje. Ik denk dat ik dat wel lekker vind. En dat je gewoon lekker op het terrasje kan zitten en mooie mensen langslopen.
2: Nu het bijna voorbij is, waar kijk je dan misschien wel het meest naar uit?
1: Ik zeg je eerlijk, ik denk wel die koude kerst, ja, feestdagen. Dus bijvoorbeeld kerst, Sinterklaas. Vind ik allemaal wel een leuke sfeer hebben hier in Nederland, ja.
3: Ik zeg je eerlijk, lente van volgend jaar, man. Want dan begint alles weer opnieuw.
5: Ik heb geen gekke plannen voor de rest van het jaar. Sowieso de feestdagen, maar...
2: Heb jij een beetje last van die after summer dip? Of ben je weer helemaal ready voor het normale leven?
1: Ja, ik heb er dit jaar wel echt een beetje moeite mee. Ik weet niet. Ik denk dat ik gewoon heel erg een best wel lange periode lekker warm heb gehad in het buitenland. En dat ik hier kom gelijk hier in Den Haag echt super veel regen gelijk weer is. Ja, ik heb daar echt geen zin in. Nee.
3: Nee, ik heb geen dip, after summer dip. Nee, joh. Nee, blijf gewoon bezig. Je toch, sporten, werken, alles gaat ook gewoon door. Ook in de zomer ging alles gewoon door. Gewoon lekker doorgaan met alles.
2: Wat is dan jouw plan de komende maanden om toch nog dat zomergevoel vast te houden?
1: Lastig. Ik denk gewoon aftellen tot volgend jaar weer.
4: Goede vraag. Mijn planning voor de komende maanden om toch dat zomergevoel vast te houden. Ik denk gewoon wanneer het nog kan, gewoon lekker het terrasje opzoeken. Als het nog kan, en anders doen ze gewoon lekker die heat eraan of je doet je jas aan, een dekentje, whatever. Ik denk dat wel...
3: Wat ik net zei, ook gewoon bezig blijven, man. Alvast vakantie plannen voor volgend jaar. Dat doet eigenlijk wel goed. Festivals plannen voor volgend jaar ook alvast. Boys opdrommelen van, gaan we hier, gaan we daar. Wat gaan we doen?
6: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city.

0: /Phonics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Vanavond is het zover. Eén van de grootste Glory-avonden ooit. Glory 109. Live vanuit de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight kampioen Chico Kwasi staat tegenover Deodor Hystorov in een epische trilogie. Ook kickbokslegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. Ga naar kijk.nl.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
3: Air Europa, you decide.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
5: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
6: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije, maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.

bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen. En staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funnex.nl of de NPO Luister-app.

0: Deze zomer waren er bijna 20 vuurwapenincidenten in Amsterdam-Zuidoost. Ja, burgemeester Halsema had het daarover en zei dat bewoners meer moeten doen om wapengeweld te melden. Zij zegt dat er sprake is van een zwijgcultuur. Dat betekent dat veel mensen geen meldingen doen. Nou, stadsdeelcommissielid Sietse Vee zegt dat er meer aan de hand is en ik heb haar nu aan de telefoon. Een hele goede avond, Sietse Vee.
1: Een hele goede avond, Naomi.
0: Wat fijn dat wij even kunnen bellen.
1: Ja, zeker.
0: Hey, vind jij dat er sprake is van een zwijgcultuur?
1: Nee. Ik vind niet dat er sprake is van een zwijgcultuur. Ik denk waar we eerder mee te maken hebben is het gebrek aan vertrouwen. Mm-hmm. Vertrouwen in de lokale overheid, vertrouwen in instellingen. En dat maakt dat bewoners minder geneigd zijn om van zich te laten horen. Ook al doen ze hartstikke hun best.
0: Ja. Hey, hoe komt het dat er weinig vertrouwen is in de lokale overheid?
1: Oeh, dat is een hele grote vraag. En als ik het heel plat moet slaan, dan denk ik dat het komt door... Kijk, vertrouwen, dat bouw je op.
0: Ja.
1: Dat heb je aan de voorkant. En dan kan je heel makkelijk verliezen als een bepaald patroon zich voordoet. Hè? En wat je ziet in dit stadsdeel is dat mensen gewoon te vaak hebben meegemaakt... dat als ik het even specifiek moet hebben over veiligheid en gewoon de leefbaarheid in het stadsdeel... Dat ze bijvoorbeeld meldingen doen... En dat niemand komt opdagen. Maar als je dat een aantal keer hebt meegemaakt, dan wekt dat niet het vertrouwen. En krijg je ook al heel snel het idee dat je niet serieus genomen wordt. En dus dat ook niet gehoord wordt.
0: Ja, kan ik me voorstellen als dat keer op keer gebeurt. Hey, want als een bewoner dan een melding doet, moet ik dan denken aan een melding bij de politie? Of hoe werkt dat?
1: Ja, het hangt er van af. Er zijn een aantal instellingen waar je terecht kan. In eerste instantie is de politie wel het eerste waar men aan denkt. Hè. Je hebt gewoon een algemeen nummer waar je naartoe kan bellen. Mm-hmm. En dan kom je in de wachtrij te zitten. En dan heb ik als terugkoppeling ontvangen van bewoners dat ze aangeven. Er is bijvoorbeeld een explosie ergens geweest. Gewoon zwaar vuurwerk. Iemand hoort een knal. Die belt de politie op. En dan is de eerste vraag van... Mevrouw, kunt u even zelf gaan kijken? Mm-hmm. Nou, dat werkt denk ik averechts. Vooral als je zelf al zorgen maakt om wat er dan... gebeurt, dan wil je niet zelf nog gaan kijken, want daarom bel ik jou op. Maar daarnaast heb je ook gewoon wijkactieteams, daar kan je ook naar bellen. En dan kom je bij SGI terecht. Nou, dat zijn eigenlijk de mannen die je op de fiets ziet fietsen in de buurt. Nou, die zijn gewoon wat sneller beschikbaar.
0: Ja.
1: En daar kan je ook naar uitwijken. Maar je moet inderdaad gewoon denken in eerste instantie aan meldingen bij de politie. Ja.
0: Ja, precies. En dan wordt daar dus te weinig mee gedaan. Welk gevoel heerst er nu onder bewoners als het gaat om criminaliteit en het wel of niet melden ervan?
1: Nou, specifiek met het melden denk ik frustratie.
0: Ja.
1: Weet je, ik wil niet in herhaling vallen, maar men wordt gewoon niet gehoord. Ze doen hartstikke hun best, ze maken het, ze doen die meldingen, maar ze ontvangen gewoon geen terugkoppeling, geen reactie.
0: Ja.
1: Ik denk anderszins dat het ook een teken is, het feit dat men blijft melden, ook laat zien dat ze zich zorgen maken om hun eigen buurt. Dus de bewoners in Zuidoost, die geven ook wel om wat er om hun heen gebeurt.
0: Ja.
1: Met hun jongeren, maar ook in hun eigen woonruimte en woonwijk. Dus ja, dat maakt wel dat mensen in de eerste instantie het hebben van... Oké, ik ga die stap zetten en dan wil ik ook actie zien.
0: Ja, precies. Hey, ik weet niet of jij hier antwoord op kan geven, maar als het gaat om criminaliteit... is dat dan iets wat toeneemt in Amsterdam-Zuidoost? Of hoe zit dat?
1: Dat is een lastige vraag, omdat criminaliteit, dat is een groot vraagstuk. En je hebt verschillende factoren die aan bijdragen. Hè? Maar als ik mijn eigen observatie en mijn eigen gedachten erop los moet laten... dan denk ik in eerste instantie niet zozeer dat het een toename is van criminaliteit. Maar wat je wel ziet is een verschuiving qua leeftijd. Je ziet gewoon dat er op veel jongere leeftijd jongeren betrokken raken met de criminaliteit. En dat is ook wel zorgelijk. En je ziet dat de complexiteit ook toeneemt. Omdat je in eerste instantie alles veel meer op straat gebeurde. Je ziet ook verschuiven naar de social, Snapchat, et cetera. Dus dat maakt dat het ook nog eens complexer wordt.
0: Ja, precies. Hey, Sietse Vee, dankjewel voor de heldere uitleg en voor het werk natuurlijk dat je doet als stadsdeelscommissielid.
1: Nou, helemaal geen probleem. Het was me genoegen.
0: Ja, een hele fijne avond.
1: Fijne avond.

0: als je aan de haven van Rotterdam denkt, ja, dan denk je misschien vooral aan containers, schepen en grote hijskranen. Nou, maar achter die haven zitten ook duizenden banen en opleidingen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. En daarom is er dit weekend tijdens de Wereldhavendagen een speciale dag waarop jij kunt ontdekken wat de haven voor jouw toekomst kan betekenen. Nou, iemand die daar ons meer over kan vertellen is Paolo. Paolo, een hele goede avond.
1: Goeie avond.
0: Hey, wat kunnen mensen verwachten aankomende vrijdag?
1: Aankomende vrijdag tijdens Wereldhavendagen staat de Cruise Terminal helemaal in het teken van jongeren en een toekomst in de haven. Want we organiseren een match en dat is eigenlijk een grote carrièrebeurs. Mm-hmm. Waar jongeren kennis kunnen maken met werkgevers, opleidingen, professionals, allemaal uit de Rotterdamse haven. Dus dat is een beetje wat daar gaat gebeuren.
0: En je zegt jongeren, aan welke leeftijd moet ik dan denken? Wat voor mensen zijn er welkom?
1: Nou, het programma is heel breed, dus het is voor mbo, hbov studenten, maar ook voor young professionals, maar ook jongeren die nog niet helemaal niet weten welke richting ze op willen gaan, of jongeren zonder opleiding. Het is puur om perspectieven te vergroten. En wat heel veel mensen denken is, als je aan de haven denkt, denk je ook, moet een maritieme of een technische opleiding hebben gedaan. Nee, wij willen juist laten zien dat de haven heel breed is. Dus of je nou administratie doet, IT. Ik heb laatst gesproken met een jongere die deed een, zat op grafisch lyceum. Toen zei ik tegen hem, kijk eens op de site. Wat vind je ervan? Zei hij, nou ja, ik zou dit of dat veranderen. Nou, zei ik, nou, ik ben juist ook op zoek naar jongeren net als jij die daar veranderingen kunnen brengen.
0: Dat zijn echt banen waar ik nooit aan zou denken. En ik denk heel veel andere mensen ook niet als ze denken aan de haven.
1: Ja. Klopt. Je denkt heel vaak aan containers, schepen, kraan, eigenlijk wat jij al zegt, maar cybersecurity, duurzaamheid, data, administratie, ze kunnen zelfs opleiden tot dronepiloot. Okay. Het is super breed, want het is gewoon een branche waar je in zit. En elke branche heeft een hoofdkantoor. Dus dat betekent dat ze ook alle functies die je ergens anders kan krijgen, van finance tot aan IT, kan je ook daar vinden.
0: Hey Paolo, jij spreekt er echt super enthousiast over. Klinkt heel erg leuk. Wat doe jij en waarom zet jij je hiervoor in dan?
1: Ik ben freelancer voor de Stichting Wereldhavendagen. Dus ik focus me op jeugd, jongeren en werkzoekenden. En ik ben zelf opgegroeid in Delfshaven. En ik doe dit ook omdat het voor mij, het raakt me persoonlijk. Omdat een groot deel van de jongeren die uit Delfshaven komen, tenminste een groot deel van alle uithalers, een groot percentage komt uit een buurt of vergelijkbare buurt als de mijne. En ik geloof gewoon niet dat al deze jongeren geboren criminelen zijn. Dit komt vaak door te weinig perspectief hebben of omdat ze geen rolmodellen hebben. En door middel van mijn bijdrage of onze bijdrage binnen Wereldhavendagen kunnen we laten zien dat gewoon de haven ligt naast hun deur. Banen, opleidingen, kansen. Gewoon die kids die tegen hem maken kunnen zeggen, hey, maar ik heb een hele mooie baan en ik kan daar gewoon doeken verdienen door gewoon een mooi beroep te hebben. En als ik zo mijn steentje bij kan dragen, dat doet mij gewoon goed. Dus dat is voor mij een beetje mijn drijfveer waarom ik dit belangrijk vind. En het is super tof dat ik dit samen met de stichting kan doen. Ja. Samen met Koninklijke Marine, samen met gemeente Rotterdam, samen met het havenbedrijf. Ja, dat is gewoon tof.
0: Prachtig. Hey, stel, iemand heeft echt geen idee wat hij nou later moet gaan doen. Waarom zou diegene juist hier een kijkje moeten nemen?
1: Goeie vraag. Ik denk dat het, achter je laptop kan je niet echt bedenken wat je later wilt worden. Soms moet je gewoon zien, ervaren en met mensen praten. En op vrijdag kan je dit doen. Je kan kennis maken, je kan meedoen aan workshop, je kan vragen stellen, je kan ontdekken. Ik heb zelfs een gamezone hebben we daar neergezet. Dus je kan ook gewoon met werkgevers gaan FIFA als je denkt van, hey, dit is mijn manier om te connecten met iemand. Het brengt je gewoon een stap verder. En ik ben hier niet om te promoten van de haven is de allerbeste plek, je moet hier komen. Nee, het is gewoon, wij zijn een platform en we willen gewoon perspectieven vergroten. Dus ook met jouw achtergrond is er een plek voor jou in de Rotterdamse haven.
0: Duidelijk. Hey, waar moeten mensen precies zijn vrijdag?
1: Cruise Terminal. Dus dat is als je Wilhelminaplein in Rotterdam omhoog komt, dan ga je naar links en dan vind je het daar. Want dan kom je gelijk midden in het terrein, dan is Wereldhavendag al bezig. Maar als je het Cruise Terminal binnenstapt, dan stap je heel even in een carrièrebeurs terecht. En dat is tof. En dan zet je één stap daarbuiten en dan heb je het spectaculair van Wereldhavendagen. Dus het is dubbel. Dus dan krijg je en entertainment en je perspectieven worden vergroot. Dus super nice eigenlijk.
0: Nou, dat kan je niet missen. Dus daar moet je echt naartoe gaan. Paolo, heel erg bedankt.
1: Jij bedankt.
0: Dankjewel. En wil je nou meer weten? Check dan wereldhavendagen.nl of de link op de FunX website.

0: Sport met Bradley.
1: En als je niet zoveel vrouwen ziet, dan haak je ook op een gegeven moment. Want daar laat je het gevoel... Je krijgt het gevoel dat je daar niks mee kan. Je krijgt het gevoel dat je daar niet hoort gewoon.
2: Sporten is voor veel jongeren een belangrijk onderdeel van hun leven. Maar toch...

0: cultuur waarin ze zich bevinden. Ik ging met die vraag de straat op in Den Haag om dat te checken. Bent u bekend met het idee dat biculturele vrouwen na de middelbare school eigenlijk een beetje stoppen met hun sportcarrière?
1: Ja, zeker. In mijn tijd, in mijn jeugd, toen ik jong was, sportte ik graag. Maar ik merkte wel dat veel meiden afhakten, zeg maar, van sporten dan.
2: Ja, als ik heel eerlijk ben, ik heb er nog niet eerder van gehoord. Dus ja, ik wist niet dat dat een dingetje was. Maar natuurlijk wel vervelend dat dat speelt bij die doelgroep.
3: Ja, eigenlijk wel. Ik heb het vaak om me heen gezien. Eigenlijk vooral bij meiden die vroeger heel fanatiek aan het sport waren. En ja, opeens stopten ze gewoon. En ja, de eerste gedachte die je dan vaak hebt is, ja, ze hebben geen zin meer. Maar je staat er vaak niet bij stil dat er misschien wel andere redenen kunnen spelen.
0: Veel biculturele vrouwen voelen zich dan ook niet echt thuis in de sport of op de sportclub. Wat, kan je dat begrijpen, zeg maar?
1: Jawel, ik begrijp het wel, want vaak wil je wel, maar als je rondom je kijkt, dan zie je meer mannen. En dan is het ook bij diverse sport een mannenwereld. Dat is meer toegelaten, zeg maar. En als je niet zoveel vrouwen ziet, dan haak je ook op een gegeven moment. Want daar laat je het gevoel, je krijgt het gevoel dat je daar niks mee kan. Je krijgt het gevoel dat je daar niet hoort gewoon.
0: Ja. Want had jij dat gevoel dus zelf ook vroeger? Dat je dan dacht van ik hoor je eigenlijk helemaal niet thuis in deze omgeving?
1: Ja. Ja, ja. Ik hield van de omgeving, maar het gevoel dat je krijgt en het zien dat jij één met maximaal 3, 4 bent, dan denk je van oké, laat maar.
0: Dus als ik aan jou zou vragen, wat zou volgens jou nodig zijn om ervoor te zorgen dat vrouwen wel blijven sporten, zeg jij?
1: Een vrouwelijke coach.
2: Ja, ik vind eigenlijk wel dat ze er rekening mee moeten houden. Ik vind als sportclub zijn, dan moet je wel gewoon in connectie staan met je leden. Sportschool waar ik lesgeef, ja, daar hebben we gewoon echt wel een community. Dus daar leeft het wel als zich leden zich niet thuis voelen, weet je.
3: Ik denk dat het gewoon vaak begint bij met luisteren. Dat gebeurt gewoon te weinig. Vraag gewoon aan sporters wat ze nodig hebben, waarom ze zich wel of niet prettig voelen. En zorg dat coaches daar ook gewoon bewust van zijn. Ik denk als coach zijnde en als club zijnde dat het gewoon belangrijk is dat je ervoor zorgt dat iedereen zich welkom voelt. Waar je ook vandaan komt, wat je religieuze achtergrond is, maakt niet uit wat.

0: met Bradley.
1: Een man moet gewoon dates kunnen inplannen, dingen kunnen betalen, af en toe hier en daar cadeautjes kunnen halen. Als hij dat niet kan, ja, dan mag je moeder van je houden, schat.
2: Iedereen heeft wel iets waarvan je denkt, als mijn date dit heeft, dan wordt het hem echt niet. Slechte hygiëne, arrogant gedrag of misschien wel geen ambitie. Maar wat is nou de grootste afknapper tijdens het daten? Ik dook Den Haag in om daarachter te komen.
1: De klingie.
2: De klingie, leg eens uit.
1: Ja, als iemand te veel heel de tijd op je zit. Ik bedoel, een beetje mag wel, maar niet te veel, hoe heet dat, PDA.
3: Als je doet alsof je geld hebt, maar je het eigenlijk niet hebt. Je overkomt als een heel erg lief persoon en je het eigenlijk helemaal niet bent. Dus als je schijnheilig bent.
4: Een lompe houding vind ik echt een afknapper. Als er geen elegantie meer in zit, dan is het voor mij heel snel gewoon niks. Helemaal niks.
2: Zou je er ook niet doorheen kunnen kijken, dus...
4: Nee, helemaal niet.
5: Het is gelijk op.
4: Nee, als ze op hakken loopt en haar voeten gaan, zeg maar, naar buiten, dan ben ik al zo van, dat hit mij. Dan denk ik van, had die hakken gelaten, had misschien een sneaker aangetrokken, maar nu heb je het echt gewoon al, ja, voor mij is het dan klaar.
1: Nou, noem me geen golddigger, maar als je geen geld hebt... Ja, sorry, dan sta je sowieso op nul.
2: Maar waarom?
1: Een man moet gewoon dates kunnen inplannen, dingen kunnen betalen, af en toe hier en daar cadeautjes kunnen halen. Als hij dat niet kan, ja, dan mag je moeder van je houden, schat.
2: Stel je voor, hij heeft niet heel veel geld. Zou je er dan alsnog doorheen kunnen kijken als hij wel heel lief is?
1: Als hij knap is, misschien.
2: Dus ja, als hij super knap is, dan maakt geld niet per se uit.
1: Tussenin.
2: Dus stel je voor, het is de allermooiste man die jij ooit hebt gezien. Betaal jij dus voor de date?
1: Nee. Dat kan niet. Maar ik zou hem wel helpen mee van schat. Modellenbureau inschrijven of whatever.
2: Ik zou zorgen dat hij werk vindt om te betalen.
1: Als hij knap is, ja.
3: Nou, als je doet alsof je geld hebt terwijl je niet hebt. Als je gewoon eerlijk bent en je zegt dat je het niet hebt, dan kan ik dat nog accepteren. Maar als je erover liegt, dan kan ik het niet accepteren.
2: Ja, dus eigenlijk is liegen misschien meer de ik.
3: Ja.
4: Weet je wat het is? Ik weet eigenlijk al heel snel of het wel of niet is voor mij. Dus dan, ja.
2: Dan hoe ga je daarmee om? Want je zit daar dan waarschijnlijk voor 2 uur, 1 uur. Maar in de eerste 10 minuten heb jij al besloten van ik ga je niet meer zien.
4: Nou ja, dan kunnen we gewoon gezellig kletsen. Dan kunnen we nog steeds gewoon leuk praten over whatever, leven en zo. En dan was dat de laatste keer dat we elkaar zagen waarschijnlijk.
2: Breng je dat nieuws dan?
4: Soms is het gewoon duidelijk. Zeg maar, de energie die spreekt gewoon van... En anders is het, als ze me nog een keer zou appen of zo, zou ik gewoon zeggen van... Hey, was vorige keer wel gezellig, maar ik voel niet echt een connectie of zo.

verrennen, een sok, mijn H&M, spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trina mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjouwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik

0: echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
2: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
1: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.fanix.nl/vacatures.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
5: Ja. Jouw

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky, morgen van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Eet van Tattoo helpt mensen die door hun verleden met een tattoo rondlopen waar ze vanaf willen. Tattoo laser expert Andy heb ik aan de telefoon en die kan ons daar meer over vertellen. Andy, een hele goede avond.
1: Goedenavond, hoi.
0: Andy, laten we even bij het begin beginnen. Wat doen jullie precies bij Stichting Spijt van Tattoo?
1: Wij helpen diegene, mensen, jongens en meiden, de tatoeages te verwijderen. Bij diegene die het echt als een de tattoo als een litteken ervaren. Dus waarbij het geen cosmetische verrijking is, maar waarbij ze echt op een gegeven moment een hele vervelende herinnering hebben of aan een hele vervelende periode in hun leven.
0: Juist, ja.
1: Die willen ze kwijt. En daar hebben ze zelf het geld niet voor. Dus dat zijn echt mensen die dus ook door de instanties worden aangemeld. Mm-hmm. Je hebt van, joh, luister, we hebben iemand die probeert op een gegeven moment een drugsverleden of een verleden van misbruik achter zich te laten. En die tatoeage doet zich nog heel erg herinneren aan die fase in hun leven die ze achter willen laten. En dan helpen wij ze.
0: Dus jullie komen ook echt allerlei situaties tegen. Je noemt net al wat voorbeeldjes van, van het soort mensen wat bij jullie aanmeldt of worden aangemeld. Heb je meer voorbeelden van situaties waarin mensen spijt kunnen hebben van een tatoeage?
1: Kijk, we hebben het dus niet over mensen die een tatoeage hebben genomen en op een gegeven moment denk ik, ja, ik vind het niet meer leuk, het past niet meer bij mij. We hebben het echt over mensen die dus dagelijks, zeg maar, lijden met een lange ei. Mm-hmm. Van een tatoeage die ze ooit hebben moeten laten zetten of hebben laten zetten. En dat is meestal onder de 3D's. Onder invloed van de 3D's. En die staat voor drank, drugs en depressie. Mm. Dat zijn de fases in het leven dat je niet helemaal jezelf bent. En waardoor je dus makkelijk een tatoeage neemt waarvan je later denkt van, jeetje mina, waarvoor heb ik die in godsnaam op die plek genomen? En dat doet je ook herinneringen aan die fase.
0: Juist.
1: Maar het kan ook zijn op een gegeven moment, de jongens die hebben een tatoeage in hun gezicht of op hun handen laten nemen en die daar echt problemen mee hebben met het vinden van een andere functie op hun werk, weet je wel. Die dus echt ook niet aan de bak daardoor komen, die helpen wij.
0: Dus als ik je zo hoor, dan is het meer dan alleen, zeg maar, de spijt van de tattoo die ze hebben gezet.
1: Ja, nee,
0: maar meer de gevolgen die ze er nu van ondervinden dat ze hem nog hebben, zeg maar.
1: Klopt, precies. En we helpen ook net. Kijk, het is natuurlijk, zodra mensen denken van, oh, ik kan daar kosteloos mijn tatoeages verwijderen, dan dat snap je, dan staat de telefoon rood gloeiend.
0: Ja.
1: Dus die mensen kunnen ook alleen maar geholpen worden via de instanties. En dan we werken samen met het Leger des Heils, we werken samen met UWV, we werken samen met PsyQ, met psychologen, met coaches, weet je, mensen die in schuldsanering zitten. Die kunnen de kandidaten bij ons aanmelden.
0: Dus het is niet zo dat je straks zelf naar de website kan gaan en zeggen van, nou weet je, die bloem op mijn schouder, daar wil ik vanaf.
1: Nee.
0: Zo gaat
1: dat
0: niet.
1: Nee, dat kan niet. Nee, ja, dan kunnen ze naar de gewone partij komen.
0: Ja, en ik heb begrepen dat jullie ook een crowdfundactie zijn gestart hiervoor. Uit je hart, uit je huid. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Dat is echt voor slachtoffers. Die campagne die zijn we gestart speciaal voor vrouwen die, zeg maar, een tatoeage hebben moeten laten zetten onder dwang of manipulatie.
0: Oké.
1: Okay. Dan moet jij denken aan, en dat maak ik echt dagelijks bij mij in de praktijk mee, vrouwen die dus in een bepaalde fase in hun leven, vaak in hun jongere jaren, min of meer gemanipuleerd zijn tot het zetten van een tatoeage die ze eigenlijk helemaal niet wilden. Hmm. Weet je wel, die op een gegeven moment zeggen van, joh, hè, dan moeten ze zich bewijzen, als je echt van me houdt, dan zit je mijn naam, maar je kent het wel.
0: Ja, ja.
1: Een symbolische tatoeage voor onze relatie en vervolgens zijn de mannen er vandoor. Die vrouwen blijven achter met twee kinderen, alleen drie ogen achter.
0: Ja.
1: Zonder geld. Met een tatoeage die ze doen herinneren ook weer aan een fase die ze echt achter zich willen laten.
0: En dan is er vandoor misschien nog wel het best case scenario hierin, denk ik.
1: Juist, dat is inderdaad,
0: veel
1: dat zeg je goed. Ja, dat kan nog veel erger. Ja, en dat past ook binnen het tijdsbeeld, want wat je noemt dat femicide, dat is natuurlijk een ander uiterste.
0: Ja.
1: Maar die op een gegeven moment voor ons, voor de campagne, symbool stond, daar hebben we zo ontzettend veel reacties op gekregen van binnen en buitenland. Dat zelfs ook 17 september komt CNN uit New York, komt hier een reportage maken. Die komt vanuit New York naar Rotterdam. om voor de stichting een reportage te maken. En BBC komt een twee, drie weken later.
0: Wauw, echt heel mooi wat jullie hiermee bereiken. Niet alleen voor de mensen dus, maar ook voor misschien wel de bewustwording in een stukje preventie hopelijk, hè?
1: Ja,
0: misschien dat het daar ook nog een klein stapje...
1: Dat is exact wat jij zegt. Dat is exact wat je zegt, ja. Bewustwording dat, van joh, luister, een tatoeage... Kijk, een ring in een relatie, een ring kan je afdoen. Ja. Snap je dat ring? Maar een tatoeage, en dat is vaak, weet je wel... En dan, vooral als de vrouwen of die meisjes wat jonger zijn... Dan laten ze zich niet altijd, maar sommige meisjes laten zich net wat makkelijker verleiden. Of tenminste dwingen, forceren, manipuleren om een tatoeage te zetten. En dan denken ze, mijn hemel, en nou is hij weg. En dan, ja, dan zit je er voor de rest van je leven mee.
0: Helemaal helder. Andy, dankjewel. Sowieso supermooi wat jullie doen. En wil je nou meer weten hierover, over de stichting, over wat ze doen? Check dan eventjes de website spijtvantattoo.nl. Andy, dankjewel. En zet hem door. Dankjewel.
1: Dankjewel voor je tijd. Dankjewel.
0: Fijne avond.
1: Tot fijne avond. Doei.
2: Summer! Fun! Yo, Jay, what's good? Hey, Pix, wat zeg je, man?

0: Voor veel mensen is een veilig gevoel op straat helaas niet vanzelfsprekend. Ja, en juist daar wilde de Rotterdamse Gita iets aan doen. Zij ontwikkelde de app How About You, waarmee mensen elkaar kunnen helpen als iemand zich onveilig voelt. Maar daar kan ze jezelf veel meer over vertellen. Hey Gita, welkom.
1: Hey, hoi.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Nou, dank je.
0: Hey, om bij het begin te beginnen, kan je me even kort uitleggen hoe de app werkt?
1: Nou, de app werkt met een hele simpele swipe. Stel je voor, je loopt op straat, je voelt je onveilig. Je hebt de telefoon bij je en dan doe je een swipe. Op dat moment, alle mensen die de app ook hebben, zien dan dat iemand zich onveilig voelt op een locatie. Die kunnen er naartoe komen. Ze kunnen je komen helpen of ze kunnen 112 bellen. En vanaf eind september, en daar ben ik heel blij mee, kun je ook je noodcontacten toevoegen. Voor hetzelfde, in hetzelfde abonnement kun je 6 mensen toevoegen, vrienden, familie. En die zien dus altijd, op het moment dat jij je onveilig voelt, zien ze altijd dat, bijvoorbeeld als mijn zoon ergens naartoe gaat, stel je in Amsterdam uit, zie ik in Rotterdam ook dat hij zich op de Kalverstraat, ik noem maar wat, zich onveilig voelt. Dus dan kan ik ook actie ondernemen.
0: Wat ontzettend handig hoe je dit hebt bedacht. Hoe ben jij op dit idee gekomen?
1: Nou, ik moet even ademhalen hoor.
0: Ja, dat mag.
1: Nee. Hoe ben ik op het idee gekomen? Nou, ik heb een zoon. Hij is nu bijna 24. Hij is 2 keer mishandeld in zijn leven. 9 augustus kwam hij thuis. 9 augustus 2025. En toen vertelde hij mij dat hij zich die avond, maar ook meerdere keren in de afgelopen tijd, zeg maar 9 augustus, zich onveilig heeft gevoeld. En niet alleen hij, maar ook vrienden van hem in de LHBTQ-gemeenschap. Ik kon die nacht natuurlijk niet meer slapen. Ik, als moeder zijnde, als je 2 keer ziet hoe je kind mishandeld is of wat dan ook, ja, dan krijg je toch een soort flashbacks. Ja. Ik kon niet meer slapen. Ik heb toen eigenlijk een beetje op Insta gekeken van of het nog meer speelde. Mm-hmm. Ik heb ook wat berichten gekregen. Maandag heb ik de politie gebeld. De roze team en blauw.
0: Ja, roze en blauw, ja.
1: Ja, roze en blauw. En die vertelde inderdaad dat er steeds meer incidenten waren. Ze riepen ook op van doe aangifte. Maar ik dacht, ja, aangifte, prima. Maar intussen, mijn zoon wil ik gewoon dat hij veilig op straat. En zodoende kwam ik op het idee. Want ik dacht bij mezelf, ik woon in het middencentrum Rotterdam. Er zijn 100.000 mensen. En mijn zoon voelt zich onveilig. Hoe dan? Weet je? Ja. Dus ik dacht, stel je voor, je loopt op straat. Middels een klein knopje, swipe, whatever. We noemen nu een swipe, maar het zou een knopje kunnen zijn. Geef je een alarm, zeg maar een alert stuur je eruit. En op dat moment kunnen mensen je komen helpen. En met dat idee ben ik gaan pitchen bij DTT Multimedia Bedrijf in Amsterdam. Ik bedoel, ik ben totally geen appontwikkelaar of wat dan ook. Ik had alleen een visie. Ja. Ik vond 2 dingen belangrijk. Hulp, op het moment dat je je onveilig voelt. En bewijs. Mm-hmm. Dus er zit een verborgen camera ook in het systeem.
0: Ah, hoe werkt dat dan?
1: Op het moment dat jij de swipe eruit stuurt, begint hij meteen met filmen. Dus met andere woorden, je legt meteen dader en omgeving vast. Wat belangrijk is op het moment dat je aangifte gaat doen. Of misschien voor, laat ik het dan even heel zwart-wit, voor nabestaanden ook. Stel je voor dat er toch iets met je gebeurt. Dan weten je nabestaanden ook wat er is gebeurd. Want, en het mooie van, wat ik ook mooi vind van de app. Als je een swipe eruit zet, uit doet. Hij blijft bestaan. Ook al pakt iemand je telefoon af. Zet hij hem uit, gooit hij hem weg, whatever. Jij moet echt zeggen, ik ben nu veilig, anders blijft het bestaan. Dus stel dat je in een situatie zit. Je kunt niet bellen, maar je hebt al de swipe eruit uitgedaan. Kunnen mensen je altijd komen helpen. En dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja, heel belangrijk. Hey, wat hoop je dat er op straat verandert als heel veel mensen deze app gaan gebruiken?
1: Dat we meer naar elkaar om gaan kijken. Ja. Dat we elkaar gaan helpen. Weet je, ik vertelde net over als slachtoffer dat je de swipe kunt gebruiken, de app kan gebruiken. Ja. Maar je kan hem ook als omstander gebruiken. Met andere woorden, je ziet iets gebeuren, je doet een swipe voor alert. Mensen weten dan, hey, er gebeurt daar wat. Laten we of gaan helpen of laten we 112 bellen. Plus jij kunt de dader en slachtoffer op camera vastleggen, waardoor de slachtoffer later ook weer bewijs heeft. Dus wat ik belangrijk vind, is dat we naar elkaar om gaan kijken. Dat we een wereld gaan creëren waar we niet wegkijken, maar elkaar helpen en naar elkaar omkijken. Heel simpel.
0: Ja, super simpel. Hey, Gita, heel erg bedankt.
1: Alsjeblieft. Ik hoop dat jullie allemaal de app gaan downloaden vanaf september. Hebben we de nieuwe updates op How About You Veiligheid.app kan je meer lezen. Volg ons op socials, TikTok en Instagram. En installeer de app.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyX Ads. Your city, your sound.
3: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/hofplein.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland.
6: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
5: Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Zin in Afro-vibes? Check dan nu Funnyx Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Funnyx Afro. Luister op funnyx.nl of in de gratis NPO-luisterapp.
8: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
9: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
8: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.

0: Super Sunday.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Deze week parels van de stad. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Laat me zien wat je wil horen via de NPO Luister-app. Is ISB en Amy Grace hoor je nu, maar wat je erna hoort, dat bepaal jij.
4: Your city, your city.
5: Summer. Good morning, Jamie J. Heb je weer wat vreugde voor ons today? Druk op play. En neem ons mee.
6: Wat zeg je, man?

0: Give me joy.
1: Goedemorgen,
2: my request.
3: Wat ik vandaag wil horen.
4: Weekend request.
5: Jamie Joy.
6: Goedemorgen. Hoe is het met je op je zaterdagochtend? Heb je een kater? Ben je uitgeslapen? Denk je, Jamie Joy, doe alsjeblieft rustig. Ik moet nog wakker worden. Het kan allemaal, maar waar ik vooral benieuwd naar ben, is wat wil jij horen? Op Funix, want je luistert naar Weekend Request en mocht je het niet weten, dat betekent dat jij bepaalt wat ik hier draai. Ik heb een hele lege playlist, hoewel hij is eigenlijk al een beetje aan het vullen, want de requests komen lekker vroeg binnen. Maar goed, jouw kan er ook nog steeds bij, dus laat me weten via de NPO Luister-app, wat wil jij horen? En ik vind het nu al helemaal gezellig. Er komen een hoop goeiemorgens die de NPO Luister-app binnen sliden. Ugu, Nanda, Redma, Suze. Ze zijn er al allemaal om even goeiemorgen te zeggen. Zo lief. Meestal is het gelijk, hey, draai dit voor me. Maar goed, de eerste request die vandaag al heel vroeg binnenkwam, al voordat ik begon, komt van Jimmy Maat Schilderwerken. Die zegt, hey, ik ben met wat young boys vandaag aan het werk. Kun je alsjeblieft iets van New Wave draaien? En dan het liefst Frenna met langste sms. Je hoort hem nu bij Funix Weekend Request. Wat je hierna hoort, dat bepaal jij.

Hoi Felix, ik ben lekker aan het werk. Zou je ook Justin Bieber willen draaien? Dat is speciaal voor mijn vrouwtje. Als ik daar naar luister, dan denk ik heel veel aan haar. Krijg ik altijd een glimlach van.

0: request.
1: Ja, je kunt je request insturen via de NPO Luister-app. Justin Bieber hoorde je samen met Quavo. Intentions. Ik vind het een lekkere start van de ochtend. En het wordt alleen maar beter. Want de heer M die heeft Runaway van Kanye West aangevraagd. Die heb ik klaargezet. Maar eerst hoor je nog de request van Suze. En als je ook een request hebt, drop hem in de NPO Luister-app. Suze die stuurt: good morning, Jamie Joy. Ik zit in de waggie om een dagje te gaan winkelen in Den Bosch. Daar heb ik zo zin in. Graag zou ik Swim Deep van Jade Lauren willen horen. Big thanks, hey, shops the

De request van de heer M hoorde je bij Weekend Request. En zometeen wil ik het even met je hebben over een ringdeurbel. Want wat nou als je iets ziet wat je echt niet wil zien? De situatiesoundtrack komt eraan, maar eerst Pongo.

0: Dat je een melding krijgt van je ringdeurbel of van welk merk je het ook hebt. En dat je denkt, wat de F zie ik hier nu?
1: De situatie soundtrack.
0: Ik ben op zoek naar een toepasselijke track voorbij mijn situatie. Vandaag eentje van mezelf. Afgelopen nacht ging de ringdeurbel af. En ik sliep half en mijn telefoon lichtte op en ik zag het. En er stond persoon gedetecteerd. Ik denk, persoon gedetecteerd? Het is na ene geweest. Wie staat er voor de deur? Dus ik open het. Ik zie helemaal niks. Nou, dat is raar. Iemand langsgelopen of zo, ik weet het niet. Daar gaat hij weer af. En tot drie keer toe kreeg ik iedere keer de melding persoon gedetecteerd. En toen vond ik het best wel een beetje creepy. Dus ik door de ramen kijken, even zo om het huis heen. Van, nou, is er iemand hier in de gaten aan het houden of zo, weet je wel. De vierde keer toen die afging, toen schrok ik me dood. Want toen was de persoon heel dichtbij in beeld. En het was dus geen persoon. Nee, als je langer luistert dan vandaag, dan weet je dat ik ergens heel erg bang voor ben. Het was namelijk een mega grote spin. Nou, echt. Ik schrok me kapot gewoon. Ineens zo'n mega grote spin met die enge pootjes volop in die kamer.

gedetecteerd. Ja, en nu ben ik heel benieuwd welke track past bij deze situatie. Dus ik dacht dat er een persoon aan het stalken was voor de deur. Maar het was gewoon een spin. Laat me jouw suggestie weten in de NPO Luister app. Ik ben benieuwd hoe creatief je bent. En als je je handen niet kunt bewegen, kun je ook gewoon een voice memo sturen.

0: Pedé. En ik vertelde net dat mijn ringdeurbel meerdere keren achter elkaar afging midden in de nacht met de melding persoon gedetecteerd. En ik werd helemaal gek, want ik zag niemand.
1: De situatie soundtrack.
0: Ja, uiteindelijk bleek het een mega grote spin te zijn. Ik weet niet wat ik enger vind. Misschien was een persoon dan toch wel ietsjes enger. Maar die spin, oh, ik vind het ook verschrikkelijk. Ik durf de deur niet meer uit. En nu vroeg ik aan jou, welke track past bij deze situatie? Ali die zegt Somebody's Watching van Michael Jackson. En Dodie komt met Heftig Man van Idali, Kleine en Boef. Er komen echt supergoeie suggesties binnen. Ook Sammy die zegt Alles is oké van Christian D. Fresh en Lassa. Ja, het is maar hoe je het bekijkt. Maar er kwam er eentje binnen van Adil en ik ging zo stuk. Eerlijk gezegd was ik deze track al een klein beetje weer vergeten. Maar hij is wel toepasselijk voor de situatie.
2: Hey, die spin dacht gewoon, ik sta voor de deur, laat me binnen, binnen.
0: Ken je hem nog? Een paar maanden geleden ging hij helemaal viraal. Lil Saint met Binderen nu bij Funix Weekend Request. Drop je request in de NPO Luister-app.

0: nog, Jamie Joy. Zou je voor mij Kilo Kent willen draaien met Voice? Fijne uitzending. Yo, yo.
1: Weekend Request.
2: Jamie Joy.

Request van Nilo. Heb je er ook een? Drop hem in de NPO Luister app. Zometeen heb ik een classic voor je. En dan mag jij bepalen of die nog steeds aan is of dat die moet gaan. Ook hoor je de request van Rafaella. Go Shorty. Maar eerst, hij is Flex.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Kadiers. Zie je ze voor je? Die Kadiers Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Vanavond is het zover. Eén van de grootste Glory-avonden ooit. Glory 109. Live vanuit de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight-kampioen Chico Kwasi staat tegenover Deodor Hiestedov in een epische trilogie. Ook kickbokslegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. Ga naar kijk.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
7: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
6: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
8: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo. Volg samen met Mathieu Hinsen de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: een no-go.
1: Panda van Designer hoor je. Officieel 10 jaar oud, dus ja, dan is het een classic. En je hoort hem niet meer zo heel vaak. Nu vraag ik me af, is deze track nog steeds aan of moet hij gaan? Dat bepaal jij. Bij de meeste stemmen voor aan ga ik hem zo meteen draaien. En ja, bij de meeste stemmen voor gaan belandt hij in de prullenbak en hoor je hem niet meer terug. Er zitten al een aantal tracks in die prullenbak. Adorn van Miguel heeft het niet gehaald. Hipstone Live van Shakira. Even kijken hoor, Calvin Harris en Rihanna zitten erin. Cat de Luna. Ja, hoort Panda van Designer daar ook bij? Of zeg jij nee, deze is keihard, die moet je zo meteen draaien. Ik hoor het graag van je in de NPO Luister app. En let op, voice memo's.

is de classic die ik heb gekozen nog steeds aan of moet die gaan? Nou, als het aan Rhino, Inta, Bas en Dialo ligt, dan hoor je hem zo meteen hier op FunX. Maar niet iedereen is er mee eens. De heer M die zegt zelfs, ik kies voor gaan, want het is tijd om hem te begraven in een schatkist. Die is er helemaal klaar mee en hij is niet de enige. En als je net intuned en denkt, ja, welke track heb je uitgekozen dan? Nou deze.

designer, officieel een classic, want hij is dit jaar 10 jaar oud. Maar is hij nog steeds aan of moet hij gaan? Dat bepaal jij. De tussenstand is nu net iets meer stemmen voor aan. Dus als het zo blijft, dan ga je hem zo horen. Maar er kan nog van alles gebeuren. Wil je hem zo horen, dan heb je aan. En wil je dat niet, ja, dan ga je voor gaan. Voice memo's, die tellen voor 2 punten. Het is best spannend nu. Het is echt bijna nek aan nek. Wat gaat het worden?

0: Adi fokus aan.
1: Nee, dit nummer is echt een no-go.
2: Aan of gaan?
3: Ja, is Panda van Designer een no-go? Of zeg jij nee, hij is keihard. De tussenstand was net iets meer voor aan. En er waren ook echt hele enthousiaste reacties. Dat de mensen echt zeiden van ja, deze is nog steeds keihard. Maar er was ook een tegenhanger. Er waren ook wat mensen die het niet leuk vonden. En daar zijn een paar, die hebben zich daaraan toegevoegd. Even kijken, onder andere Daphne en ook Julie. Die stuurde dit namelijk in.
4: Nou, bij deze twee punten, want hij is echt gaan. Is echt, nee. Hij mag inderdaad in die schatkist. Dus leuke track, maar nu niet meer.
3: Ja, bij twee punten denk je, oh, twee punten voor. Nee, twee punten tegen. Zo kan het ook. En nu is de vraag, is de tussenstand geswitcht of niet? Of met andere woorden, ga je Panda horen hier

artiesten die hard aan de weg timmeren. Want zometeen om 12 uur heb ik een spot vrij in de playlist voor een artiest die we eigenlijk nog niet draaien op Funix. Wie moet dat worden? Ben je dat zelf? Is dat je broertje, je bestie? Laat het me weten in de NPO Luister-app.

version. Wordt meerdere keren aangevraagd. Allemaal mensen die aan het werk zijn. Ben jij ook aan het werk? Shout-out naar jou, jij weekendstrijder. Het is niet niks. Je luistert naar Funnix Weekend Request. Goedemiddag.

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
3: Air Europa, you decide.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo. AirEuropa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
8: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
7: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check vanixads.nl. Your city, your

0: Super Sunday.
1: Vanavond is het zover. Eén van de grootste Glory-avonden ooit. Glory 109. Live vanuit de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight kampioen Chico Kwasi staat tegenover Theodor Hiestedov in een epische trilogie. Ook kickbokslegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. Ga naar kijk.nl.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Volg samen met Mathieu Hinsen de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wienstraten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.
3: Jamie Joy.
4: De Fresh from Friends hoor je naar Ira Star. Maar eerst Mensa Serrano en Dope Boy met Ben met Serrano. Goedemiddag.

0: ook een artiest ga horen die je misschien nog niet kent. Of misschien juist jij wel, als je zelf wat in hebt gestuurd. Want dan ken je het natuurlijk uit je hoofd. Maar ja, iets na 12 heb ik altijd een spot vrij voor de Fresh from Friends request. En afgelopen weekenden heb ik één naam meerdere keren voorbij zien komen. En ik ben er nog niet toegekomen om haar te draaien. Maar dat ga ik vandaag wel doen. Onder andere Nada en Zaka die stuurden haar in. Shirin Atali, het zusje van Ines. En ik vind het sowieso heel leuk om vrouwen te draaien. Want dat gebeurt gewoon heel weinig. Vooral bij de Fresh from Friends. Dus ga ervan genieten. Zaka die heeft een mooie voice memo voor haar ingesproken. En mocht je het hard vinden, laat het weten in de NPO Luister app. Geef er een follow. Support de artiesten die zo keihard aan die weg timmeren om door te breken.
1: Een hele goede morgen. Ik zou graag een nummer van Shirin willen aanvragen. Omdat zij alles heeft wat een artiest nodig heeft. Ze heeft een unieke sound, een geweldige stem en ook gewoon ontzettend veel talent. Het nummer heet Maché un Ta.
0: U hoort hem nu bij Funnix Weekend Request. Morgen een nieuwe Fresh from Friends. Enjoy!

0: bij Phonics. En hoe goed ben jij met lyrics? Doe je alles mee? Onthoud je het? Of ben je een beetje zoals ik en doe je alles fonetisch? Zometeen spelen we namelijk Grab the Mic, dan krijg je een woord van mij. En dan ben ik benieuwd aan welke track jij moet denken waar dat woord voorkomt in de lyrics. Ga jij en ik aan dezelfde track denken? Daar gaan we zo achter komen. Eerst hoor je, waar was je? De request van...
1: Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet.
0: Kiaro.

mee te zingen. Nee, je hoeft maar één woordje in die lyrics te herkennen. Want zometeen krijg je één woord van mij. En dan wil ik gewoon weten, in welke track komt dit woord voor? Welke track popt als eerste in jouw hoofd op door dat woord? En de track waar het meeste aan gedacht wordt, die ga ik zo draaien. Nou, ik ga gewoon aan mijn rad draaien. Checken met welk woord jij vandaag aan de slag kan. Het woord is freak. Ja, aan welke track moet jij nu gelijk denken waar het woord freak voorkomt in de lyrics? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Dan kun je een berichtje sturen. Of, wat ik ook altijd heel leuk vind, is een voice-memo. Vooral als je dan even niet weet welke artiest het is of hoe de track heet, maar je kan hem wel zingen. Kijk, dan stuur je gewoon die voice-memo. Aan welke track wordt het meest gedacht met het woord freak erin? Ik hoor het graag van je in de NPO.

0: aan welke track het meest gedacht wordt bij één woord dat voorkomt in de lyrics. Sommige tracks zijn zo iconisch dat iedereen aan dezelfde denkt. En het woord freak, ja, dat wordt vaak gebruikt. Dus er komen ook verschillende suggesties binnen. Diaz die komt bijvoorbeeld met Freakalik van Petey Pablo. En Nanda dacht juist weer aan deze.
1: JJ, dan denk ik gelijk aan Freaky Friday van Chris Brown.
0: Ja, ook een goeie. Je was wel de enige. Er werd ook nog aan deze track gedacht.
2: Ik moet gelijk denken aan Shawty is een freak. Van ICSB en zo. En Henkie T.
0: Goeie Milan. Tara en Renski, die dachten aan Get Your Freak On van Missy Elliott. En ik dacht zelf aan Freak Like Me van Adina Howard. Maar zelfs gewoonlijk ben ik weer de enige die daar aan denkt. Nee, er was één track waar echt veruit het meest aan gedacht werd. Onder andere door Ilana, Arwan, Bianca. Nou, het zijn er een hoop. En wat ik extra tof vind, is dat het een Nederlandse track is. En toch met een Engels woord. Dus ja, van alle nummers die er bestaan, worden dan toch gewoon aan onze eigen artiesten gedacht. En dat vind ik hard. De track vandaag met Grab the Mic, die de meeste stemmen heeft, dat is deze Freak in the Weekend van

Ach, horen. Hij zegt, ik vind dat zo lekker. Ik ga daar zo lekker op. En dat kan ik me voorstellen. Dus die heb ik klaargezet. Maar eerst de request van Mar. En zij stuurt, ik heb op dit moment een intense heartbreak. En ik wil graag dit nummer aanvragen van Arash. Nou Mar, heel veel sterkte met je heartbreak. En deze is voor jou. Je hoort nu I Love You van Daju bij Phonics.

0: Roos. Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet. Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja, toch? Beta.
1: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
2: Air Europa, you decide.
3: Vanavond is het zover. Eén van de grootste Glory-avonden ooit. Glory 109. Live vanuit de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight kampioen Chico Kwasi staat tegenover Deodor Hiestedov in een epische trilogie. Ook kickbokslegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. Ga naar kijk.nl.
1: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Cadiz. Zie je hem voor je? Cadiz Happy Halal worstenbrood? Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege? Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda? Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
8: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo. Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow,
10: is binnen 3 minuten geregeld.
11: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Toen ik hoorde dat Nieuw-Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
13: Nieuw-Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
14: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
15: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau, één voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: funnix.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
4: Air Europa, you decide.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: AirEuropa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
7: Simyo. Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
8: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
9: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
10: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
11: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog, in het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week parels van de stad. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: funix.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
4: Air Europa, you decide.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
6: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
11: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beter.
12: Volg samen met Mathieu Hinsen de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city.

0: SOA-update. Je bestelt dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/hofplein.
2: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

0: Super Sunday.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Volg ons op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money, dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden, het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
3: Goedemiddag, Wiz de MC hoor je zometeen met Show Me Love. Maar eerst heb ik ADF, Encha en Karel voor je. Dit is Zomerbloesje.

0: show me love. Yes, het is weekend, dus weer tijd voor Weekend Vibes.
1: Ja, ja, studio. Ik heb er helemaal zin in. Maar wist je dat het vandaag Internationale Liefdadigheidsdag is? Of de dag van de liefdadigheid?
0: Ja, ik zag het voorbij komen inderdaad, ja.
1: Ja, ben jij zo'n iemand die echt dingen uit liefdadigheid doet?
0: Niet heel veel, niet genoeg, laat ik het zo zeggen.
1: Nee.
0: Maar ja, als ik zie dat iemand hulp kan gebruiken of iets, dan probeer ik altijd wel te helpen als dat kan op dat moment.
1: Ja, je lijkt me wel gewoon een lieve jongen.
0: Ja, dat ben ik toch ook wel.
1: Ja, ben je dat? Ja, ik ook wel. Ik heb dat ook. Ik heb vooral dat ik heel erg geloof in wie je goed doet, goed ontmoet.
0: Ja.
1: En ja, ik ben ook heel gul, maar soms iets te gul. Waardoor ik gewoon die gat in mijn hand nog breder en groter maak.
0: Ja.
1: Maar ja, ik zou dat dus ook wel doen. Heb jij wel eens... wat is het laatste wat je voor iemand hebt gedaan bijvoorbeeld?
0: Toevallig een week geleden. Toen liep ik in de stad. En er was een roltrap, maar de lift was stuk. En daar was een vrouw met een kinderwagen. En ze had een klein zoontje die naast de kinderwagen liep. Dus had twee kinderen, zeg maar. Alleen die kleine jongen waar ze mee liep, die was te klein om zelf op de roltrap te staan.
1: Ja.
0: En toen vroeg ze aan mij of ik hem eventjes kon optillen.
1: Ja.
0: Voordat we boven waren, zeg maar.
1: Oh, lief.
0: En toen heb ik even geholpen en toen gingen ze weer verder.
1: Lief.
0: Dus dat is het laatste.
1: Ja, oké. Okay. Nee, dat is lief. Even denken. Ja, ik ken een dame die is alleenstaande moeder. En die heeft twee dochtertjes. En ja, tegenwoordig is het zo zwaar om alleenstaande moeder te zijn. Niet alleen in alles wat je moet doen, maar ook om te bekostigen.
0: Ja.
1: En nu wist ik dat die oudste dochter een fiets nodig had. Want haar fiets was echt zo'n mini-fietsje.
0: Ja.
1: Wilde ook niet dat ze gepest werd op school. Dus toen heb ik een fiets voor haar gekocht.
0: Zo leuk.
1: Ja. En ik was daar zelf, het deed mijzelf zo goed dat ik dat kon doen voor iemand. Dus ja, ze was ook echt heel blij. Ze stuurde me een voice memo met dankjewel tante Mai.
0: Dat is echt heel leuk. Dat vergeet ze ook nooit meer van haar leven waarschijnlijk.
1: Nee, en ik hoop ook dat ze daar gewoon heel veel plezier aan heeft.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ja, mooi man.
1: Ja, toch? Dus ja, ik dacht, weet je, het is vandaag een mooie dag. Laten we wat verhalen met elkaar delen. Wat is het laatste dat jij voor iemand hebt gedaan?
0: Ja.
1: Laat het gewoon even weten in de NPO luisteren. En dan kunnen we even een beetje de liefde in de air brengen.
0: Ja, even wat positieve dingen.
1: Toch?
0: In plaats van altijd focussen op het negatieve.
1: Ja, precies.
0: Ja, laat het eventjes weten in een berichtje of een voice memo wat jij voor het laatst voor iemand gedaan hebt.

0: liefdadigheid. En dat is vooral bedoeld om mensen bij elkaar te brengen en om armoede in de wereld te verminderen. Mensen uit alle landen worden aangemoedigd om te doneren aan organisaties die zich inzetten voor mensen in armoede. Door middel van liefdadigheid kunnen mensen in nood geholpen worden en gebieden waar armoede heerst worden ondersteund.
1: Ja, en daarom vroegen we aan jou, wat is het laatste dat jij voor iemand anders hebt gedaan? En dat kon je laten weten in de NPO Luisterapp. En Sabrina die zegt, ik heb ooit midden in de nacht mijn beste vriendin opgehaald omdat ze een hele slechte dag had. Ze hoefde niet eens uit te leggen wat er was, ik was er gewoon. Dat is ook heel lief.
0: Is ook lief.
1: Voor elkaar zijn.
0: Voor elkaar zijn, inderdaad. En dan hebben we een reactie van Nordin. En die zegt, mijn moeder had het financieel even moeilijk, dus ik heb stiekem haar boodschappen betaald.
1: Ah.
0: En ze kwam er pas weken later achter.
1: Dat is ook mooi.
0: Altijd goed om je ouders te helpen, toch?
1: Precies. En soms hoef je het inderdaad ook niet te laten weten.
0: Nee.
1: Gewoon doen.
0: Gewoon doen, dat is nog mooier.
1: Ilias zegt, mijn broertje wilde heel graag naar een concert, maar hij had geen geld. Ik heb uiteindelijk 2 kaartjes gekocht en hem gewoon meegenomen. De reactie vergeet ik nooit meer. Ja, dat zijn dingen die je ook echt niet vergeet.
0: Nee, precies. Net als hoe jij die fiets kocht, dat vergeet je nichtje ook nooit meer.
1: Ja.
0: En dan hebben we een reactie van Tom die zegt, ik heb een wildvreemde geholpen met haar kapotte fiets. Ze was daardoor zelf bijna te laat op werk, maar het voelde wel goed.
1: Ja, je hebt in ieder geval niet uitgeslapen of zo. Je was om een goede reden te laat.
0: Ja, precies.
1: Toch? Even kijken. Jasmijn die zegt, ik was ooit naar België gereden om mijn vriendin te verrassen op haar verjaardag. Ze wist echt helemaal van niks en begon meteen te huilen.
0: Lief.
1: Ja.
0: En dan hebben we Farah nog en die zegt, toen mijn opa ziek was, heb ik elke dag bij hem gezeten. Ook als we eigenlijk niks te zeggen hadden. Soms is er gewoon zijn het liefste wat je kan doen. Ja, inderdaad. Het hoeft niet altijd om een heel gesprek te gaan of om, gewoon om geld of whatever.
1: Al is het een knuffel.
0: Precies.
1: Soms hebben mensen gewoon een knuffel nodig.
0: Gewoon daar zijn, dat is gewoon belangrijk. Dus shout-out naar jou, Farah. Zometeen hebben we iets heel grappigs. Wat het is, dat hoor je na muziek van Two Crooks en First Man. Bokusam en Chief, High Guest en Topperig, die komen er ook aan met Gun Me. Maar eerst een man die heel goed aan het gaan is op het moment. Internationaal ook. Dat is Distinct. En je hoort hem samen met NASA. Dit is Business hier op Funnix tijdens Weekend Vibes met zijn

0: op en neer. Ik heb een vraag voor je. Hoe eet jij een banaan? Ja, Melvin die denkt daar echt over na. En hoe hij dat doet, dat hoor je zometeen tijdens Barkie Niet Barkie. Dit is Weekend Vibe samen met Serginho en Mahi.
1: On the motherfucking track, you little hoe.
2: It's a fucking lifestyle, baby.

0: Kabaddi. Hey, Melvin is een overthinker. Zelfs als hij fruit eet.
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
3: Een luisteraar heeft zijn of haar gewoonte naar ons gestuurd. En het is aan jou om te bepalen. Is dit Barkie, dus normaal? Of helemaal niet Barkie en gewoon helemaal gek? En vandaag hebben we er eentje van Melvin. En die zegt, hey guys, ik heb een beetje een gekke gewoonte. En mijn vrienden verklaren me inmiddels voor gek. Als ik een banaan wil eten, breek ik altijd een stukje van een banaan eerst af. Ik durf eigenlijk niet zomaar een hap te nemen van een gepelde banaan. Omdat ik bang ben dat het op de een of andere manier verkeerd uitziet. Dat snap ik hem. Mijn vrienden vinden dit compleet gestoord, maar ik vind het gewoon ongemakkelijk om zo'n hele banaan in één keer in mijn mond te stoppen. Nu vind ik het ook awkward. Ben ik Barkie of niet Barkie?
0: Ik vind het wel Barkie, maar ook weer niet. Maar
3: waarom?
0: Ook weer wel.
3: Voordat je het gaat zeggen, hoe eet jij je banaan?
0: Ik eet sowieso nooit banaan.
3: Waarom niet?
0: Omdat ik krijg er een beetje last van mijn tandvlees en zo.
3: Oh,
0: dus ik ben er een beetje allergisch voor, maar...
3: Maar stel je zou het eten, je kan gewoon happen toch?
0: Hangt er vanaf. Als ik alleen ben, zou ik hem gewoon happen.
3: Ja.
0: Maar in het publiek zou ik misschien wel denken van, laat me het gewoon afbreken.
3: Zo dus raar.
0: Ik snap het ergens wel.
3: Ja. Ik moet je bekennen dat ik gewoon uit een gewoonte zonder deze gedachte het eigenlijk altijd afbreek.
0: Oké.
3: Ja, ik weet niet waarom eigenlijk, maar niet met dus de gedachte die Melvin heeft.
0: Dat het er verkeerd uitziet.
3: Ja, nee, daarom doe ik het niet. Het is gewoon puur... Weet je, ik weet het weer. Ik heb een keertje gehad dat er midden in mijn banaan een beestje zat.
0: Oh, en sindsdien durf je niet
3: meer. Ja, sindsdien breek ik hem.
0: Ja,
3: dat was
0: precies.
3: Het. Ja. Ja.
0: Oké, okay, nou ja, ik weet niet zo goed of ik het Barkie of niet Barkie vind. Ik zit er een beetje tussenin.
3: Ik zit er ook een beetje tussenin.
0: Maar ik zeg voor nu Barkie.
3: Ja?
0: Ja.
3: Ja, ik vind dat Melvin gewoon misschien een hele vieze mind heeft. En dat vind ik wel niet Barkie.
0: Dat kan natuurlijk ook, hè. Ja, Melvin die breekt altijd zijn banaan voor hij het in zijn mond stopt. Hij vindt het anders fout overkomen. Is hij omdat hij dit doet Barkie of niet Barkie? Ja, laat het eventjes weten in de NPO Luister app door middel van een berichtje of een voice memo. En dan hebben we het er zo meteen over. Dit is Langa met Bottega.
4: Yo Jay, what's good? Hey Pix, wat zeg je, man?

0: star, where do we go?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
0: Ja, Melvin breekt altijd een banaan in stukjes voordat hij hem opeet. Hij vindt dat anders fout overkomen. En ja, wij vroegen jou dus, is hij omdat hij dit doet Barkie of niet Barkie? En dat kon je dus laten weten in de NPO Luister-app. En Mai, er zijn al best wel wat reacties binnengekomen, zie ik.
2: Ja, Lindy zegt, Melvin, je breekt serieus stukjes af omdat je bang bent hoe het eruit ziet. Dat is 100% niet Barkie.
0: Ik zie ook dat er een reactie binnenkomt van Nigel in een voice memo. Laten we even luisteren wat Nigel te zeggen heeft.
3: Yo, goedemiddag, Sedino en Mai. Ja, eerlijk gezegd moet ik zeggen, Melvin, ik vind het al heel knap dat jij een banaan helemaal in je mond stopt. Maar je neemt de hapjes. En überhaupt, dat jij nog bezig bent hoe mensen zeg maar, over je denken op het moment dat je een banaan eet. Kom op, man. Hoe oud ben je, broer? Dit zijn geen teamboy toys meer. Je kan gewoon een banaan happen. Waar slaat dat op? Je vingers worden niet vies. Chap die ding gewoon. Gewoon normaal, man. Nergens voor nodig.
2: Oké, okay, ja, oké.
0: Okay. Nigel is duidelijk.
2: Hij is heel
0: gewoon
2: duidelijk.
0: Van, we zijn volwassen, doe niet zo kinderachtig. Ja, eet gewoon die banaan.
2: Ja.
0: En even kijken, Tarek die zegt ook Barkie. Ik snap precies wat hij bedoelt. Je wilt gewoon geen rare blikken krijgen.
2: Oké. Okay. Dit is dus serieus een ding. Femke die zegt ook, sorry, maar als ik iemand een banaan zie eten, ga ik wel lachen. Barkie. Hè? En,
0: ja.
2: Oké. Okay.
0: Dus we hebben al twee Barkie. Eén niet Barkie.
2: Ja, en Jaden die zegt, ik heet hem gewoon hap voor hap hoor. Waarom maakt Melvin er zo'n ingewikkeld ding van? Niet Barkie, maar wel een beetje bijzonder.
0: Oké. Okay. Ja, het is wel grappig hoe het zo heen en weer gaat, hè?
2: Ja.
0: Dan hebben we Romy die zegt, ik zweer het je, ik doe dit ook. Vooral als er mensen bij zijn. Dus Melvin is absoluut Barkie.
2: Ja.
0: Dus ja, dan denk ik dat als we
2: Zal ik even kijken?
0: Ja, als we de stemmen zo tellen, dan denk ik dat we wel ergens naartoe gaan.
2: Ja, precies. Want Melvin breekt dus altijd zijn banaan voor hij het opeet. Hij vindt het anders fout overkomen. Is hij omdat hij dit doet? Barkie of niet Barkie? Met 70% van de stemmen is dit dan toch...
1: Barkie!
2: Nou, toch wel.
0: Ja. Ik had het ergens wel verwacht. Dat het alsnog wel als Barkie gezien
2: zou
0: worden.
2: Ja, zo gekkig is het ook weer niet, hè? Ik bedoel, ja... Whatever.
0: Ieder zijn ding.
2: Ik vind alleen die gedachte een beetje... Melvin, je hoeft niet zoiets te denken, hoor.
0: Nee, precies. Eet gewoon je banaan als je je banaan wilt eten. En bespaar jezelf gewoon die moeite. Daar gaat het uiteindelijk om.
2: Ik vraag me wel af of hij dan een ijsje ook afbrengt.
0: Dat zou je wel denken dan.
2: Hoe eet jij je ijsje, Melvin? Laat maar even weten.
0: Let us know. Dit is Baba John van FMG hier op Phonics. Let me know for judge.

The and Fresh met Alles is Oké. En zometeen na het nieuws van 5 uur hebben we weer een brandende vraag voor je. Want ja, heb jij wel eens iets gedaan om jouw idool te bereiken? Dus een DM gestuurd of misschien een brief geschreven, whatever it is. We zijn er natuurlijk heel benieuwd naar. Dus heb jij dat ooit gedaan? Laat het dan eventjes weten via de NPO Luister-app. En vertel eventjes hoe dat toen verlopen is ook. Misschien is het wel een heel leuk verhaal die iedereen moet horen. We hebben het er zo meteen over. Chip Charles en Jairzinho.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/Hofplein.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Hermanos! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
8: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo...

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is het McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 1:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval twee kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog in een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Goedemiddag, Jonna Fraser en Jayon komen er zometeen aan met Panna. Maar eerst Dave en Tams, Raindance.

0: Fraser en Jayon met Panna. En een hele goede middag. Je luistert naar Weekend Vibes met Serginho en Mahi.
1: Ja, en over vibes en gezelligheid gesproken. Serginho, ben jij wel eens, of misschien nog steeds, heel erg fan geweest van iemand? Of
0: ja, zeker.
1: Ja?
0: Kanye West.
1: Oh ja, oké.
0: Okay. Dat is wel mijn idol.
1: En heb je hem wel eens ontmoet?
0: Kanye heb ik nooit ontmoet, maar ik ben wel naar 2 concerten van hem geweest. Dat dan wel.
1: En heb je wel eens iets gedaan voor je idool om diegene dan te bereiken of te ontmoeten?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nooit een bericht gestuurd naar iemand. Nooit proberen contact te maken. Eigenlijk nee, nog nooit.
1: Nooit?
0: Nooit.
1: Ook geen, laat maar zeggen, gekke situatie gehad waarbij je diegene dan ontmoet en zegt, mag ik met je op de foto of mag ik handtekening of...
0: Nee, maar ik kan me wel één verhaal herinneren van iemand die ik zag en waarmee ik dan toch in contact kwam. Dat was Kate Ranada.
1: Oké.
0: Die had een concert in Paradiso.
1: Ja.
0: En wij hadden tickets gekocht voor het concert en we stonden in de rij. En ik zag hem richting de artiesteningang lopen. En ik dacht, Cor gaat gewoon achter hem aan.
1: Nee.
0: Ik zweer het je.
1: En toen?
0: En toen gingen we dus uit de rij. Toen liepen we naar die artiesteningang en hij stond te wachten totdat die deur open ging. En die deur ging open, die beveiliger liet hem naar binnen. En die beveiliger vroeg vervolgens aan hem van, horen deze mensen bij jou? En ik keek hem echt aan van, kom op, gun ons. En toen zei hij, ja, ze horen bij me. Ja. En toen zijn we op de foto gegaan.
1: Dat is wel dik. Hij heeft jullie echt gegund.
0: Hij heeft ons echt gegund. Dus dat is een van de momenten die ik me wel kan herinneren van iemand die ik dan echt gesproken heb.
1: Dat
0: zeg
1: is
0: maar.
1: Wel dat je scheid moet hebben en denk van, joh, ja. Ga het gewoon proberen. Want je had ook gewoon kaartjes.
0: Ja, precies. En die hebben we eindstand gewoon aan mensen verkocht die niet meer naar binnen konden.
1: Oh, dus
0: die
1: het waren ook blij. Win.
0: Precies.
1: Crazy. Ja, als je mij kent, ik ben dus echt een hele grote Kardashian-fan. Maar al sinds way back. Dus sinds voordat Kim en Kanye met elkaar gingen. Mm-hmm. Dus ik weet nog dat de Kardashians een kledinglijn hadden. En die kwam eindelijk uit in de Bijenkorf.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen, ik was 16 of zo. En degene die dan iets kocht van die lijn, moest dan op een datum in een rij gaan staan. En als je de zoveelste in de rij was, de 14e of de 15e, dan mocht je Khloe Kardashian ontmoeten.
0: En dat was jij.
1: Ik ben vanuit Arnhem met de trein om 4:00 ochtends gereden om 6:00 ochtends in die rij te staan om uiteindelijk om 10:00 ochtends geteld te worden. En ik was de 14e.
0: Niet.
1: Ja. En ik heb Khloe Kardashian ontmoet.
0: Dat is wel echt grappig. Ja. Want hoe toevallig dat jij uit al die mensen dan eruit gepikt wordt.
1: Ja, ik heb echt vroeg en ik heb lang in die rij gestaan. En ik kan je zeggen, het was winter, het was ijskoud. Maar het was het allemaal waard.
0: Ja, dat vergeet je niet meer, toch?
1: Nee, dat vergeet je gewoon niet meer. En ja, we mochten dus geen foto's maken met onze eigen telefoons. Dat werd door een fotograaf gemaakt.
0: Ja, heb je die nog?
1: Nou, die fotograaf mocht dus uiteindelijk van Khloe nooit die foto's vrijgeven.
0: Damn.
1: Dus het is gebleven bij een handtekening. En dat ze tegen mij zei, oh my god, the dress looks so cute on you. Het was gewoon die jurk die ik dus had gekocht.
0: Die van haarzelf was.
1: Ja, dus die vergeet ik nooit meer. Maar ik vroeg me dus af of er mensen zijn die ook wel eens moeite hebben gedaan om hun idool te bereiken. Dus heb jij wel eens als fan iets gedaan om je idool te bereiken? Ik vind dit soort verhalen altijd zo tof om te horen.
0: Ja, deel het.
1: Ja, laat het even weten in de NPO Luister hebben. Memo is altijd gezellig en dan gaan we het gewoon even bespreken.
0: Yves Laurent, Brasco en Blow hoor je met Highest Flex. En ook Ronnie Flex komt er zo aan. Dit is Weekend Vibes op Funix.

0: Burna Boy en Georgia Smith met Gum Body hier op Phonix. En ja, we vroegen jou net of jij wel eens iets gedaan hebt als fan zijnde om je idool te bereiken. Het kan zijn een berichtje sturen, misschien diegene in het echt benaderen. Whatever it is, laat het altijd eventjes weten. Heb je de NPO luisterapp als je zo'n verhaal hebt? En we hebben al wat reacties binnengekregen, hè, Mai?
1: Ja, Tjatjana die zegt, ik heb meegedaan aan een hitmachine, hier bij Phonix dus, om kaarten te winnen voor de Phonix Awards, om daar QC te ontmoeten. En een high five voor de show en na de show, een foto, een knuffel gehad. Ik ben een grote fan van QC.
0: Zo leuk.
1: QC is ook echt een lieverd.
0: Ja, toch.
1: Die doet dat ook wel even.
0: Dat is wel begrijpelijk. En we krijgen ook een voice memo binnen van Fanny.
2: Hi, met Fanny. Ik ben altijd groot fan geweest van Buju Banton. En toen was er een concert in de Paradiso met mijn zussen. En na het concert reden we terug. En toen ineens in een glimp zag ik dat hij met zijn entourage in een hotellobby stond. Dus wij de auto gekeerd. Mijn zussen helemaal hyper. Nou, ik ook. Helemaal hyper naar het hotel. Nou ja, dan stond ik daar oog in oog met mijn grote held. En ik was gewoon starstruck. Ik kon helemaal niks zeggen. Ik zei tegen hem, hi, I loved your show. I'm your number one fan. En ik kon gewoon niks meer zeggen. Was hilarisch. Ik zal het nooit vergeten.
1: Ja, ik snap dat wel. Wat zeg je ook tegen zo'n persoon?
0: Ja, dat is ook een beetje awkward of zo, toch?
1: Ik zou het niet weten.
0: Maar ja, je kan ook een beetje gaan praten over de show, toch? Van, ik vond dit moment heel leuk en hoe jullie dit deden. Heb je toch een beetje gesprekstof of zo?
1: Ja, ik had ook een keer bij een Usher-concert. Ik was uitgenodigd naar Londen in de O2. En ik zat daar vooraan en ik dacht, als hij die kerst geeft, dan doe ik het niet hoor. En Ser, ik zeg jou, hij stond 3 meter van mij en ik dacht, kom maar met die kerst. Kom maar met die kerst. Maar nu draaide hij zich om en hij liep voorbij en ik pakte mijn hand en ik sleep hem zo over hem heen alsof ik gewoon hem wou aanraken. Als een Mogol. Fucking Usher. Ik heb hem wel aangeraakt.
0: Oké, dan. Die heb je in ieder geval, die kan je op je lijstje zetten.
1: Je doet gewoon rare dingen als je iemand tegenkomt.
0: En we kregen ook een even kijken, een reactie van Imani en die zegt, ik heb ooit 3 uur gewacht na een optreden van Boef. Alleen maar om een foto te kunnen maken. En uiteindelijk lukte het ook nog. Oké,
1: gezellig. Charity heeft ook een grappige. Die zegt, ik heb Frenna echt wekenlang DM's gestuurd op Insta. Ik dacht serieus dat hij op een dag zou reageren. Frenna, als je luistert, reageer op zijn minst een keer.
0: En Lina die zegt, ik ben ooit helemaal naar een andere stad gegaan omdat Jade Lauren daar optrad. Ik moest haar gewoon een keer in het echt zien.
1: Dat snap ik.
0: Ja, als je gewoon een show wilt zien, dan snap ik dat inderdaad.
1: Ja, dat doe ik ook hoor. Ik reis zelfs naar een ander land. Omar zegt, ik heb ooit geprobeerd backstage te komen bij Broederliefde. Ik had echt een heel verhaal bedacht om binnen te komen en het lukte ook nog. Ik deed alsof ik een van hun matties was.
0: En toen stond je daar tussen de broeders.
1: Dat kan zomaar, ja.
0: De broeders die jou niet kenden.
1: Ik vind het alleen maar mooi dat mensen echt fan kunnen zijn en dat ze daar dan ook gewoon achteraan gaan. Geniet van elkaar, weet je wel.
0: Ja,
1: lekker oldschool fan zijn.
0: Het is gewoon mooi. En misschien is het ook het beste om je idool ook niet echt te ontmoeten. Omdat je misschien teleurgesteld kan raken, maar, weet je.
1: Dat snap ik.
0: Dus,
1: gewoon lekker fan blijven.
0: Gewoon lekker fan blijven en ervan genieten. Van dat dromen daarover, zeg maar.
1: Precies.
0: En zometeen komt de muziek aan van Fresh en KM. Ook Road Timmy die komt eraan. Maar eerst Frenna en Eddie met DJ.

0: Road Timmy met Bestie.
1: Ja, ja, wij gaan misschien zo meteen wel jou blij maken. En waar gaan we jou blij maken met eten? Want liefde, dat gaat door de maag. Maar hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na Fresh NKM met Bare Minimum.

0: eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
1: Pasta?
2: Kebab?
0: Jij bepaalt, Fanny's betaalt.
3: Ja, wij mogen vandaag weer iemand blij maken met een gratis maaltijd. Maar dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen. Mahi, hoe krijgen de mensen die gratis maaltijd van ons?
4: Nou, zometeen hoor je dit geluidje.
0: Bel nu 0909-3869-3869.
4: Bel nu. En onthoud wat ik net zei straks. Je hoort het dus zometeen. En dan moet je gelijk zo snel mogelijk bellen naar de studio. En dan nemen wij misschien wel op. En wie weet, kan jij dan kans maken. Want als jij een hele goede pitch houdt met waarom jij nou die maaltijd verdient, dan kan je hem winnen. Maak ons aan het lachen, huilen, whatever. Maak het gewoon gezellig. En dan kan je gewoon winnen, toch Ser?
3: Inderdaad, dus laat het even weten in een berichtje of niet eens een berichtje en een voice memo. Blijf gewoon scherp, want je moet gewoon gelijk bellen.
4: Je moet gelijk bellen, ja.
3: Je hoort zo meteen dus dat geluid en dan meteen bellen. En wie weet is dat eten voor jou.

0: 3869. Eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
3: Pasta?
2: Kebab?
0: Jij bepaalt. Funnies betaalt.
3: Ja, ja, je hoort het heel goed. Het alarm is afgegaan. Dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869-3869. En kan gaan pitchen waarom jij nou die gratis maaltijd verdient.
2: En we hebben een eerste beller. Een hele goede middag. Met wie spreek ik en waarom moet Van ik jou eten betalen?
4: Hi, je spreekt met Julie.
3: Hallo.
2: Hi.
4: Ik zou morgen meedoen met de Almere Port Run.
3: Okay.
4: 5 kilometer voor kinderkliniek.
3: Ja.
4: En ik ben net door mijn enkel gegaan in Walibi.
3: Nee!
4: Ik heb getraind. Ik heb echt heel veel dingen gedaan. Om, zeg maar, 5 kilometer is voor mij heel erg ver. En ik ga gewoon morgen niet kunnen meedoen.
3: Ja.
4: Ik ga gewoon morgen niet mee.
3: Ik vind het zo erg dat ik je eigenlijk straf moet geven. Sorry. Ik heb de straf gegeven. We gaan het niet doen.
2: Waarom niet?
3: Nee, het is even straf. Waarom ben je naar Walibi gegaan? Je moet vanmorgen fit zijn. Volgende beller.
2: Een hele goede middag. Waarom moet voor ik zou eten betalen? En met wie spreek ik natuurlijk?
5: Met Melody. Hi.
2: Hi.
3: Met wie?
5: Met
2: Melody.
5: Melody.
3: Oh, Melody. Ik dacht Melody van Beauty and Black. Ik denk, hè?
5: Nee. Van music. Van Funny Expo.
3: Oké.
5: Is wel een beetje een torentje. Ik ben uit elkaar een jaartje. Ik had co-ouderschap met mijn ex-partner. En nu sinds een maandje is het co-ouderschap helemaal weggevallen. Ik studeer, ik werk en ik heb nu ook 4 kinderen voor wie ik fulltime zorg. Dus vandaag, ik sta met stress bij de supermarkt, wat ga ik weer doen? En toen hoorde ik jullie berichtje op de radio en toen dacht ik, nou, misschien willen deze mensen mij en mijn 4 lieve kindjes wel even verblijden met een rustig avondje vanavond.
3: Maar hoe kan een vader die co-ouderschap dan ineens zo laten?
5: Ja, is een beetje lastig. Hij heeft een drankprobleempje gekregen.
3: Oh.
5: En wat onverstandige dingen gedaan, waardoor hij gewoon even tijdelijk niet meer in staat is om de zorg over de kinderen te dragen, zeg maar.
3: Nou, omdat het de dag van liefdadigheid is, Serginho, denk ik dat we een liefdadigheidsgelegenheid moeten
2: omarmen.
3: Ja. Dus, ja. Melody was het, hè?
5: Jazeker.
3: Ja, lieve Melody, ik gun jou deze maaltijd van harte.
2: Ja toch, we gaan hem gewoon aan jou geven. Ik weet niet of het genoeg is voor 5 man.

0: Maar we gaan ons best doen.
1: Ja.
2: Ik heb twee kleintjes en twee grote. En anders komt het vast wel goed.
1: Dus... Oké, dan gaan we regelen. Blijf aan de lijn, dan gaan we het verder regelen.
0: Blijf hangen en dan gaan we het in orde maken.
2: Dankjewel.
0: Fijne avond, doei doei.
2: Dankjewel, jullie ook.

zeer. Hey, wat doe je als je weinig geld hebt en je het niet tegen je partner durft te zeggen? Ja, we gaan het zo meteen behandelen in de Complicated Question. En heb jij nog een Complicated Question die je graag beantwoord wil hebben? Dan mag je die natuurlijk altijd eventjes delen door een mailtje te sturen naar itscomplicated@funnix.nl. En wie weet helpen we jou dan ook binnenkort. Maar voor nu hebben we een verhaal van een luisteraar die niet durft te melden dat hij weinig geld heeft als een partner. Ja, hoe dat precies in elkaar zit, dat hoor je zo meteen na het nieuws van 6 uur. Eerst heb ik Jonna Fraser, Henkie T. en Frenna voor je klaarstaan met Dior Money.

0: SOA-update. Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
2: Air Europa, you decide.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: AirEuropa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.
4: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 1:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval twee kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog in een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Amy Grace en ACSB komen eraan met Laat Me Zien, maar eerst heb ik...

0: En wat moet je doen als je niet eerlijk durft te zijn tegen je partner over jouw financiële situatie?
1: Complicated question.
2: Soms zit je met van die levensvragen waar je geen antwoord op hebt en die durf je dan ook niet met je vrienden of familie te bespreken. Dan kom je gewoon je hart luchten bij ons.
0: Inderdaad.
2: En vandaag hebben we een goeie van Moreno. Want Moreno zegt, hey Fanix, ik zit een beetje vast. Ik heb soms heel weinig geld, maar ik durf dit niet tegen mijn vriendin te zeggen. Zij is super lief en werkt zelf ook keihard. Maar ik ben bang dat ze me als een loser gaat zien. Ik heb altijd gewerkt en ik ben echt niet lui. Maar ik kan gewoon geen baan vinden in het vakgebied waarvoor ik heb gestudeerd. Daardoor doe ik altijd alles financieel prima. Doe ik alsof alles financieel prima gaat, terwijl ik ondertussen steeds meer stress krijg. Moet ik eerlijk zijn tegen mijn vriendin en toegeven dat ik af en toe financieel vastloop? Ook al loop ik het risico dat ze anders naar me gaat kijken, of moet ik eerst zelf eens proberen op te lossen voordat ik haar hiermee lastig val?
0: Ja, dit zijn van die momenten dat je erachter komt of iemand real met je is of niet, toch?
2: Dat is wel zo.
0: Ik zou gewoon lekker eerlijk zijn.
2: Ja?
0: Ja, zeker. Gewoon eerlijk zijn en als ze dan anders naar je kijkt, dan weet je ook gewoon, ja, dat ze je eigenlijk alleen maar leuk vindt op het moment dat je geld hebt.
2: Ja, dat is ook een ding. Maar ik kan ook wel begrijpen dat hij dat dan eerst zelf wil oplossen voordat hij het bij haar neerlegt.
0: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar ik denk dat als je een bericht naar Fanix gaat sturen hierover, dat je er wel al een tijdje mee rondloopt.
2: Dat is ook zo.
0: Dus ja.
2: Ik ben benieuwd of iemand hier
0: ervaring mee heeft of zo.
2: Een levensdeskundige.
0: Ja, precies. Moreno die heeft dus momenteel bijna geen geld. Maar die durft dit dus niet aan zijn vriendin te vertellen. Omdat hij bang is dat ze hem als een loser gaat zien. Hij zegt altijd gewerkt te hebben, maar kan op dit moment geen baan vinden in het vakgebied waarvoor hij heeft gestudeerd. Dus moet hij eerlijk zijn tegen haar of eerst zelf proberen zijn financiële problemen op te lossen? Ja, laat eventjes weten hoe jij hierover denkt door middel van een berichtje of een voice memo. En dan gaan we Moreno zo eventjes helpen.

0: En we moeten nog steeds Moreno uit de brand helpen, want die zit met een brandende vraag.
1: Complicated question.
0: Ja, Moreno die heeft momenteel heel weinig geld, maar die durft dit niet aan zijn vriendin te vertellen, omdat hij bang is dat ze hem als een loser ziet. Hij heeft altijd gewerkt, maar kan op dit moment geen baan vinden in het vakgebied waarvoor hij heeft gestudeerd. Ja, moet hij eerlijk zijn tegen haar of eerst zelf proberen zijn financiële problemen op te lossen? Mahi, er kwamen er best wel wat reacties binnen, hè?
2: Jim die zegt eerlijk zijn tegen haar. Als ze real is, is ze met je voor- en tegenslagen.
0: Ja, dus als ze real met je is, is ze er zowel voor- en tegenslagen als na de tegenslagen. Ja. Inderdaad, en er kwam ook een voice memo binnen van Rick.
3: Yo, hoe weet je nou? Wat ik had gedaan, ik had gewoon een baan gezocht. Gewoon gaan werken. En dan als je die baan hebt, dan ga je zoeken wat je wil hebben voor baan. Maar dat je gewoon eerst werk hebt, dan kan ze je daar ook niet op pakken. En dan kan je gewoon eerlijk zijn tegen je vriendin van ja, ik heb het niet zo breed. Maar ik heb wel gewoon een baan. Alleen ik zoek wel verder dat ik die baan die ik wil hebben, dat die op mijn pad komt. Zo moet je het gewoon gaan doen. Gewoon werken. En vanuit je werk moet je gewoon verder gaan kijken wat je wel wil gaan doen. Zo had ik het aangepakt. En gewoon echt eerlijk zijn tegen je vriendin. Want dit is niet leven, weet je. Van fuck. Ik heb weinig geld. Snap je? Gewoon eerlijk zijn tegen je vriendin.
0: Ja, dus Rick zegt eigenlijk, zoek gewoon een baan die niet in het vakgebied past waarvoor je hebt gestudeerd.
2: Ja, dan heb je in ieder geval een baantje.
0: Dan heb je een baan en als je dan uiteindelijk die baan hebt, kan je verder zoeken naar die andere baan.
2: Ik hoor hem wel.
0: Ja, hij heeft gelijk.
2: Ja, en eerlijkheid duurt het langst, hè.
0: Precies.
2: Dus, Tarzan die zegt, ik had vorig jaar ook amper geld doordat mijn auto kapot ging en ik was destijds pizzacourier. Heb het altijd eerlijk gezegd tegen mijn vriendin en ze heeft me nooit anders bekeken. Sterker nog, ze hielp me en ik beloofde haar dat als ik meer heb gespaard, dat we weekendjes weggaan en haar kan geven wat ze altijd wou, wat ik haar altijd wou geven. En kijk nu, we zijn nog steeds samen en komen we net van onze eerste trip. Zie je? That's what a loyal woman is. Dus vertel het eerlijk, blijf ze weet je genoeg en hopelijk heb je ook veel meer, heb je ook veel geluk als mij.
0: Ja, dus
2: nou, dat is een heel mooi voorbeeld.
0: Tarzan is het voorbeeld van eerlijk zijn en nog steeds liefde en steun krijgen van zijn vriendin. Dus ik denk dat we een beetje een conclusie kunnen trekken, Mahi. Ja. Dat eerlijkheid het langst duurt.
2: Ja, ik denk dat deze gewoon niet zo heel moeilijk is. Ondanks dat het wel vervelend is.
0: Ja.
2: Gewoon eerlijkheid inderdaad duurt het langst. Vertel het gewoon. En misschien inderdaad een bijbaantje zoeken, waardoor je het zelf ook niet moeilijk hebt. En ook gewoon lekker bezig bent. En die baan die komt echt wel, zolang je er maar naar zoekt.
0: Precies. En mocht je vriendin wel anders naar je kijken, ja, dan weet je zelf toch ook wel hoe laat het is, hè?
2: Zeker weten.
0: Dan is het tijd om door te gaan.
2: Precies.

is nog steeds lang aan het doen met zijn lang verwachte album, die nog steeds uit moet gaan komen. Maar hij vertelde aan Imani dat zijn album dit jaar uit moet komen. Dus ja, dat lange wachten, dat komt dus toch wel snel aan een eind. Hopelijk binnen 3 maanden een nieuw album van KM. En ja, ik ben benieuwd wat hij dan allemaal gaat laten horen van zichzelf. Want ja, deze man heeft altijd goede tunes, brengt vaak hits uit op zichzelf. Hij heeft natuurlijk ook heel veel goede tracks gemaakt met SFB. Maar ik ben toch wel benieuwd naar zijn talent op zichzelf, wanneer hij dus een heel album alleen gaat doen. Nou ja, we komen er binnen 3 maanden achter. Zometeen gaat Mahi, die gaat ons een heel erg verhaal vertellen. Een spannend verhaal. Welk verhaal dat is, dat hoor je zometeen na 14 met Ben Binnen. En ook Jo Silvio en Young Felix heb ik voor je klaarstaan met Toxic.

0: klaar zijn ze binnen.
1: Ja, ik denk het ook.
0: 14-11, topperige Sancho met Ben binnen. Phonix! Ja, hey. Maar jij wilde iets vertellen.
1: Ja, ik hoorde gisteren een verhaal en het zat me zo dwars dat ik dacht, dit wil ik morgen delen met iedereen.
0: Vertel.
1: Zo'n ruim 20 jaar geleden in 2005 was er een man genaamd Richard H.
0: Ja.
1: Die had een prachtig gezin met een vrouw en twee dochtertjes van 5 en 3. Deze man had online ook een andere relatie met een Poolse vrouw die hij leerde kennen. En die Poolse vrouw wilde hij heel graag ontmoeten. En die vertelde hem van, ik kom in het weekend bij je langs. En toen dacht hij, jeetje, wat moet ik doen? Want ik heb in het weekend gewoon nog steeds mijn gezin.
0: Ja.
1: Wat hij toen heeft gedaan, is ziekelijk. Hij heeft zijn twee dochtertjes en zijn vrouw vermoord. En hij heeft ze in het bos begraven. En daarna heeft hij gedaan alsof ze vermist waren. En is hij met de politie gaan helpen zoeken. Uiteindelijk zijn de lichamen van de dochtertjes gevonden, terwijl ze hun knuffeltjes nog in hun handen hadden.
0: Ja, ziek.
1: En de lichaam van zijn vrouw zat in een vuilniszak gewikkeld.
0: Ja.
1: En deze man is toen opgepakt, heeft toen vastgezeten, heeft TBS gekregen. Maar ze hebben afgelopen week dus besloten dat deze man gewoon vrij op vrije voeten mag gaan staan.
0: Ja, ik hoorde dat.
1: En de maatschappij in mag. En toen er gingen zoveel belletjes bij me rinkelen dat ik dacht van, maar how? Hoe is het systeem in Nederland zo dat deze man überhaupt nog, je weet toch, vrij kan zijn of dat er een optie is? Want stel je voor, hè, dat deze man straks de maatschappij weer ingaat en iemand kent hem niet, want ik wist ook niet van dit verhaal. Misschien was ik daar te jong voor toen de tijd. En die gaat met die man op date. Die raakt weer verliefd, want die man gaat zich weer mengen in de maatschappij. En dan kom je erachter dat deze man zo'n verleden heeft. Je weet ook niet waar hij in staat is als hij weer met een vrouw in contact komt, vind ik.
0: Ja, dit soort verhalen die heb je best wel veel van mensen die een hele lange celstraf hebben uitgezeten na een ernstig delict.
1: Ja.
0: En die komen dan gewoon weer in de maatschappij. Ja, dat is wel uiteindelijk het systeem die we hier in Nederland hebben.
1: Ja.
0: En ja, het is gewoon heel lastig om daar iets tegen te doen, want
1: ja,
0: we moeten volgens de regels van de wet leven. En als iemand zijn straf heeft gezeten, dan moet diegene gewoon vrijkomen. Ondanks dat het zo crazy is wat zo'n persoon gedaan heeft.
1: Ja, er zijn twee dingen waarmee ik niet kan in het systeem. En dat zijn mensen die aan kinderen zitten.
0: Ja.
1: En dit soort gebeurtenissen. Dus het enige wat ik wou zeggen, wat in me opkwam, was, kijk twee keer vaker uit met wie je omgaat, met wie je een praatje maakt, wat je ook doet. Want blijkbaar in dit systeem weet je niet wie in je omgeving bevindt.
0: Ja, doe sowieso altijd je research.
1: Altijd.
0: Dat is altijd belangrijk. Dus goed dat je dat nog even zegt, Mai.
1: Ja.
0: Zometeen draaien we Pretty Girl Summer van Jade Lauren. Maar eerst heb ik Stormzy en Odile voor je met 24 Hours.

0: Girl Summer.
1: Yeah, and I'm with a pretty girl in the studio.
2: Period.
1: Hi, guys.
0: Imani,
1: hello.
0: Welcome.
1: Thank you. Ja, het is zo weer tijd voor Imani Invite. Imani, wat heb je allemaal voor ons? Want het spel gaan we niet meer spelen. Die kans is echt... Het is hopeloos.
2: Ja, maar echt. Jullie hebben me vaak teleurgesteld afgelopen tijd. Dus ja. Weet je, laten we dat maar gewoon lekker links liggen. Maar ja, ik heb dus nog wat kaarten liggen voor Parels van de Stad.
1: Oeh.
2: Die ik zo meteen ga weggeven.
1: Dat is volgende week al.
2: Ja, het gaat al super snel. En ik kreeg gisteren al allemaal reacties in de NPO Luister app van hey, zijn die kaarten al verloot? Nou, zo meteen ga ik ze weggeven. Dus als je nog naar Parels van de Stad wil, dan moet je zo meteen intunen.
1: Ja, ja, dat is je laatste kans om een lekkere festival bij te wonen, leven, whatever. Ja,
2: bizar, hè? Gewoon festival leven. Season? Het is gewoon alweer voorbij.
1: De zomer is gewoon voorbij. Ik dacht vandaag nog, ik moet mijn winterkleren denk ik uit de kast halen.
2: Echt, dit is afgelopen. Ja. Echt, it ends hier. We gaan weer allemaal naar binnen.
1: Maar het zonnetje schijnt... Ja, het zonnetje schijnt nog wel even in jouw show zo.
2: Altijd, schat. Ja. Altijd bij mij, je weet het.
0: Oké, dan zometeen vanaf 7 uur dus Imani Invites. Blijf lekker luisteren en maak er in ieder geval een mooie avond van. Mahi, jij bent er morgen weer.
1: Yes.
0: Zelfde tijd, zelfde plek.
1: Ja, met iemand anders, maar wie dat is, dat hoor
0: je
1: nog even
0: morgen. Fijne avond, ciao.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja,

0: Sonics at Spin.nl. Your city, your sound.
1: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
2: Air Europa, you decide.
3: Eindelijk, iets dat ook open is na 6 uur. Kom naar Friendly Fire Alexandrium. Kies een PC of pak een PlayStation en daag je vrienden uit voor FIFA. Speel Counter-Strike, Valorant, racepellen en meer. Met vrienden of andere gamers. Elke dag geopend. En op vrijdag en zaterdag tot 2 uur 's nachts. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
1: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
4: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
6: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
5: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
4: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
7: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
7: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
9: It's complicated met Jay en Maas.

0: phoenix.nl.
1: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
2: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/hofplein.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit en noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
3: Imani. Een hele goede avond. Je bent ingetuned bij Imani. In feite zometeen Ira Star. Maar je hoort nu eerst. Aha.

een hele goede avond. Your girl is weer back. En je zaterdagavond gaat nu echt beginnen. Want je bent ingetuned bij de allergezelligste pre-party. En ik ben hier gewoon weer helemaal om ervoor te zorgen dat jij in de mood komt om je leukste outfit uit de kast te trekken. Je vrienden te appen wat die mooi is en lekker buiten te zijn. En dat niet alleen, want misschien mag ik jou ook nog blij gaan maken met 2 kaarten voor Parels van de Stad. En ja, dat is bijna een soort van laatste festival altijd van de zomer. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik weet niet. Ik ben nog een beetje in denial. Ik ben het er niet mee eens dat de zomer alweer is afgelopen. En dat we binnenkort weer gewoon helemaal naar binnen gaan. Inside, winter depression is coming. Als ik daarover nadenk, denk ik, oh. Maar het was een legendarische zomer, ik zeg je eerlijk. Deze zomer heeft Summer 16 overtroffen. En als je zomer niet aan was, then you're the problem. I hate to break it to you. In ieder geval heb ik zo meteen een DJ voor je uitgenodigd die er helemaal voor gaat zorgen dat we die zomerse vibes gewoon nog even doortrekken hier. Wie dat is, dat hoor je zo meteen. Maar nu

0: met Lira Galore.
1: Funnies. Imani invites.
0: Ja, ik zei het je net al, de zomer die is alweer een beetje tot zijn einde aan het komen. Maar vanavond is

0: Kim Fee.
1: Yes.
0: Welkom.
1: Thank you.
0: Zo leuk dat je hier bent.
1: Ja.
0: Hoe was je festival season?
1: Gezellig.
0: Ja?
1: Ja.
0: Heb je leuke boekingen gehad?
1: Ja, een paar festivals, carnavals, buitenland een beetje, weekenders. Dus dat was wel heel leuk.
0: Zat je niet ook echt op Reggae Lake of zo, zoiets?
1: Ja, ik zat op Reggae Lake en op Sunsplash Festival.
0: Oh ja. Ja, ik heb je naam inderdaad op wel echt heel wat festivals voorbij zien komen. En inderdaad allemaal festivals waarvan ik dacht van ja man, dit is een vibe. Gewoon echt die lekkerste zomerse vibe. Dus ik ben heel blij dat je hier bent vandaag.
1: Ja.
0: Hoe begon het draaien een beetje voor jou? Want volgens mij ben je inmiddels al een aantal jaartjes bezig, toch?
1: Ja, nu sinds 2018 zo ongeveer.
0: Oh, wauw.
1: Ja. En dat begon gewoon als een cursusje. En dan vervolgens is het gewoon gaan rollen eigenlijk.
0: Ja. Ja. Nou, en dan ben je lekker bezig, toch?
1: Ja zeker.
0: Love to see it. Ja. En je zei net ook van, weet je, ik ben ook een beetje naar het buitenland geweest.
1: Ja.
0: Hoe is dat balletje voor jou gaan rollen om echt internationaal dan ook te gaan?
1: Ik denk, er was een buitenlandse organisatie die hier een feest gaf. En DJ viel uit.
0: Mm-hmm.
1: En mijn set vond ze zo leuk. Toen vroegen ze van, hey, we hebben ook in Saté Lora de Mar een weekender. Wil je komen? En ja, vanaf de jaren daarna komt gewoon alles. Een nieuwe weekend er eigenlijk erbij.
0: Zo leuk! Ja. I love it!
1: Ja.
0: Echt lekker bezig. En zometeen ga je natuurlijk hier ook voor ons een setje draaien.
1: Ja.
0: Wat kunnen we daar een beetje van verwachten? Wat gaan de vibes zijn?
1: Ja, een beetje Caribische sound, dansal, soca, bouillon. Beetje afrobeat, denk ik. Een beetje van alles, ja.
0: I love it. Yeah. Nou, dat zijn helemaal de vibes die we willen horen hier op de zaterdagavond.
1: Yes.
0: Dus je hoort het. Kim Fee gaat er zo meteen helemaal voor.

Je kan je misschien je korte broeken en je bikini weer in de kast gooien. Maar DJ Kim V die gaat je alsnog die hete zomervibes geven. Ze staat namelijk voor je klaar met een heerlijke live set. Dus ik zou zeggen, zet je volume even omhoog. Pak alvast een handdoek, want je gaat sowieso zweten vanavond. En ik zeg, let's go!

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
2: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
1: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Snack Phonics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Eindelijk. Iets dat ook open is na 6 uur. Kom naar Friendly Fire Alexandrium. Kies een PC of pak een PlayStation en daag je vrienden uit voor FIFA. Speel Counter-Strike, Valorant, racepellen en meer. Met vrienden of andere gamers. Elke dag geopend. En op vrijdag en zaterdag tot 2 uur 's nachts. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
3: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
5: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op Phonics.nl of in de

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Parels van de Stad. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Imani, je bent nog

0: Ja, je hoort het. We zijn er nog steeds. Je bent nog steeds ingetuned bij de gezelligste pre-party van je zaterdagavond. En DJ Kim V, die heeft je net al helemaal goed gezet met een heerlijke live set. Hey, als je het gemist hebt...
1: Hey manie, nou wat heb jij goed geregeld weer, hè? Wat een heerlijke DJ, heerlijke mix. Ach, faya, faya, werk ze.
0: Ja, je weet het, ik zit je altijd goed met de heetste DJ's. Altijd hier bij Imani Invites tussen 7 en 9. En ook dit uur gaat het feestje.

dames van de stad. Ik sta zelf ook op de line-up, dus dat is helemaal gezellig. Maar er zijn ook echt toffe namen zoals Milo Laat Het Lukken, Jay Lauren, Lil Kleine, Delani, Christian D. En nou, ik kan nog wel even doorgaan. Maar we zijn dus met

december. Dus als jij die kaarten wil hebben, dan wil ik het volgende van jou weten. Ik ga je zo meteen een fragment laten horen, waarin dus twee tracks te horen zijn van artiesten die dus op de line-up staan. En je hoort dus de tracks, maar je hoort ze door elkaar heen. En weet jij nou eruit te halen?

vreselijk. Dit klonk echt alsof zeg maar een DJ aan het draaien was die niet wist wat hij aan het doen was. Oh mijn god. Maar in ieder geval, als jij eruit hebt kunnen halen welke twee tunes hier hoort. Ik wil artiest

En ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar als je er niet bij bent, dan ga je sowieso FOMO hebben. Dus ga niet zeggen dat ik je niet gecoacht heb. Maar ik mag dus iemand blij maken met 2 tickets voor zondag 13 september. En het enige wat je daarvoor moest doen, was mij dus even vertellen welke 2 tracks je in dit vreselijke fragment...

0: Oké, genoeg. Ik ben helemaal overprikkeld ervan. Het is echt vreselijk. Maar ik heb dus iemand aan de telefoon die het antwoord denkt te weten. Een hele goede avond. Symphony.
1: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond. Oh my god, heet je echt Symphony?
1: Ja, ik heet echt zo.
0: Wow, dat vind ik echt een hele leuke naam. I love it.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: En jij wilt dus heel graag naar Parels van de Stad. Vertel, waarom?
1: Nou, het is gewoon om de zomer af te sluiten. En ik ga met een goede vriendin. En het was best een goede zomer. Dus ik vind het wel leuk.
0: Ja, toch? Eerlijk. Had je ook niet het gevoel dat deze zomer een beetje Summer 16 feelings had, zeg maar?
1: Ja, hè? Zeker, echt.
0: Ja, nou, ik vind dus dat we het inderdaad nog even samen goed moeten afsluiten. Maar ja, je moet er natuurlijk wel iets voor doen. Je moet mij natuurlijk het goede antwoord geven op het fragment wat je net hoorde. En ja, welke twee tunes denk jij dus dat hierin verstopt zijn?
1: Ik hoorde 1, 2, 3, 4 van Christian D. Mm-hmm. En met Bino Wanipo ook. Mm-hmm. Helaas, met Lange en ICSB.
0: Oké, we krijgen zelfs alle featurings gewoon erop en eraan. Nou, dan ga ik heel even kijken of dat het juiste antwoord is.

0: de stad. I love that for you. Zo, je bent echt scherp, want ik luisterde echt dat fragment en ik werd er bijna onwel van hoeveel dingen ik hoorde door elkaar heen. Dus dat heb je echt, echt goed gedaan.
1: Dan maar...
0: Wat zei je?
1: Het klonk zo verschillend.
0: Ja, oh my god, je bent een beetje aan het haperen, aan het wegvallen. Ik weet niet, zit je in een tunnel?
1: Nee.
0: Oh, je bent er weer. Symphony is er weer. Nou, ik wil je in ieder geval heel erg feliciteren. En ik hoop dat je nog even de zomer goed gaat kunnen afsluiten. Je gaat gezellig een vriendin meenemen, zei je al.
1: Yes, ik ga met Isa.
0: Gezellig. Nou, ik zit daar sowieso ook live show te maken met Fannix. Dus kom je ook gezellig even langs?
1: Yes, is goed.
0: I love it. Nou, dan zie ik jou zondag 13 september op Parels van de Stad. Geniet van je avond, ja?
1: Dankjewel.
0: Doei, doei. Doei.

0: Invites.
1: Stel je voor, je bent net klaar met de middelbare school. Je bent helemaal ready om te gaan starten met je nieuwe studie. En je begint natuurlijk met je introweek. Nou, normaal gesproken is het natuurlijk helemaal feesten. Je gaat helemaal tot dat gaatje helemaal gek. Je gaat allemaal nieuwe studiegenoten leren kennen. Maar dan opeens...

fun 70 studenten ziek geworden door een voedselvergiftiging. Nou, dan baal je. Want op social media deelden de studenten allemaal beelden van half lege tenten waarin studenten dus verbleven. Omdat ze dus de hele tijd...

dus echt zo sneu. Maar aan de ene kant is het ook wel weer een soort bonding moment. Het is wel een soort van, hey toch, je maakt dit gezamenlijk mee. Dus je hebt wel een soort van altijd een good story te tellen van. Zo, weet je nog, die eerste week van die studieweek, toen we allemaal helemaal naar de tering gingen en dan even op een andere manier dan dat je je misschien had voorgesteld. Ik hoop in ieder geval dat iedereen zich snel gaat herpakken en dat ze gewoon daarna alsnog wel lekker een feestje gaan vieren.

Insta. En ik zie je natuurlijk volgende week weer. Zelfde plek, zelfde tijd. Aju!

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
4: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
3: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
7: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info?
3: Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
2: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Sophisticated@phoenix.nl.
1: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
2: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
1: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Yo, waar ben jij? Ik ben al bij Friendly Fire. Valorant, Counter-Strike, FIFA, elke setup zit vol. Iedereen is er. Wacht even. Verkeerd kanaal. My bad. Ik ga weer verder met gamen.
5: Je squad is er al. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Check van is over.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid, dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. Eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Geraino Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funnex.nl of de NPO Luister-app.

0: knuppel ligt.
1: Zoek naar een bil om te wassen, kijk links. Zoek naar een bil om te wassen, kijk rechts. Zoek naar een bil om te wassen, kijk links. Rechts, rechts, links. Zoek een bil en was, was, was, was, was.

0: website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/fanix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke, wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kiray Noschaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Lucky Jones.

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem

0: Ivanix. Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
1: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kirayno Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zürich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens